0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. De komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keer.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Ja, goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is 6:02. Hartelijk welkom, dinsdag 9 juni. Wij gaan beginnen met de ochtendshow hier vanuit de tempel van Avrotros. Hoop dat je een beetje een goede nacht hebt gehad. Laat vooral even weten dat je erbij bent in een tekst of een audio-appie. Dat waarderen we. Verkeersinformatie van de ANWB met een paar wegafsluitingen. Wegwerkzaamheden zijn er op de A30 Ede-Barneveld voor de A1. Dan de N33 Eemshaven richting Veendam tussen Siddeburen en Veendam. Daar is de boel ook afgesloten door wegwerkzaamheden. En ook op de N50...

Zoe Levi en Stella en ik zing. We gooien de pijlstok weer eens even door de radio heen. En we willen graag weten, ja, hoe zit je erbij? Waar heb je zin in? Heb je zin in een zacht liedje? Wil je rustig aan wakker worden? Of heb je zin in een harde plaat? Een keiharde. Laat het weten met het woord hard of zacht via onze NPO Luister-app. Zacht is vandaag...

0: introductie. Daar kun je op stemmen door even zacht te sturen. Of je stuurt hard voor de Hermes House Band. Pak je tasje, want wij gaan naar de Taj Mahal. Laat het weten. Zacht voor Stef Bos en papa, hard voor de Hermes House Band en Taj Mahal.
1: Hé, Clubbie. Ja, een hele bijzondere goede dinsdagochtend. Marcel Klaproosje, 10 jaar schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Eerste deel van Team Binsbouw richting het golfbaantje. We gaan het tweede deel even ophalen en dan door naar de andere locatie. Weer lekker gras maaien. Hey, het is hier 12 graadjes boven de snorkel voor die Duitse dinsdag. En Marcel,
0: ja?
1: Wat dacht je van een plaatje van Claudia Jong?
0: Mooi.
1: Dat is mooi, hè?
0: Ja,
1: dat is mooi.
0: Dat is prachtig, ja.
1: Ik zeg, Clubpie, geniet van het weer. Het regent hier. En het zal wel een keer droog worden. En je weet het, hè? Hoe langer de rok, hoe natter het hok.
0: Het hok, ja.
1: Ik zeg, Titon, afknijpen en erop zwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Ja, dat is een goeie, Paul, dankjewel.
2: En

0: niet alleen natuurlijk, zoals gewoonlijk met Tinia. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op deze toch wel prachtige dinsdagochtend, waarop we terug kunnen kijken naar een schitterende wedstrijd gisteren in New York. Nederland zelf al tegen Oezbekistan, want wat waren ze goed, hè, gisteren. Och, ze speelden ze. Ze hebben ze met korte metten gemaakt, zeg maar. Ongekend. Wat een wedstrijd.
1: Ik heb het niet gezien.
0: Niet gezien. Ik heb nog zo gezegd, ga nou kijken, want dan weet je wie er allemaal op het veld staan.
1: Volgens mij, niet meer aan gedacht.
0: Niet meer aan gedacht. Het is dus niet top of mind.
1: Absoluut niet.
0: Top of mind. Oh, jammer.
1: Ja, volgens mij heb ik ook niet heel veel gemist.
0: Nee, het was inderdaad dramatisch. Meine Güte. Als dit zeg maar het Nederlands elftal is wat het WK moet spelen, dan hebben we daar of A, en ik heb er weinig verstand van, weinig te zoeken, of B, we liggen er na de eerste ronde uit.
1: Ja.
0: Dat was echt heel slecht. Ik dacht echt, want de commentator zei toch van ja, we spelen dan wel volgens de regels van het WK, dus we hebben straks ook een drinkpauze. Het is niet echt nodig, zei hij. Het is maar 25 graden. En toen zag ik ze spelen, toen dacht ik, het lijkt wel 35 graden. Ze lopen als slak over het veld. Er zat geen tempo in, man.
1: Ah.
0: Dat was jammer.
1: Ja.
0: Dus nou ik ja, heb,
1: of misschien is het eigenlijk dat ze ons gewoon allemaal gaan verbazen.
0: Dat zou kunnen, dat de konijn uit de hoge hoed komt. Nou, ik weet het niet, hoor.
1: Heel eerlijk, als ik nog een heel WK voor me heb en ik heb dan even een oefenwedstrijd, ja, ik zou niet alles geven.
0: Nee, dat is misschien. Je gaat niet alles geven, maar je gaat toch wel op een gegeven moment wel iets prijsgeven. Ik zie het een beetje als Formule 1, weet je wel. Als Formule 1 heeft altijd 3 keer een training voordat dat de kwalificatie is. Dan de eerste en de tweede, dan laten ze nog niet het achterste van de tong zien. In de derde vrije training, en daar bevindt zich het Nederlands elftal nu in, dan ga je wel op toeren lopen en dan laat je wel zien van oké, dit is mijn auto en dit kan ik.
1: Ja.
0: Weet je wel, en dat is nu wel, het is 2 voor 12. Ja. Zondag moeten we spelen, hè, tegen Japan in het grootste stadion van het WK. Daar zitten duizenden mensen. En weet ik hoeveel miljoen voor de buis, worldwide. Die willen kijken hoe Oranje de Japanners van de mat gaat kloppen. Maar ik hou mijn hart vast. Ik, nogmaals, ik heb er geen verstand van, maar
1: goed. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: We zullen zien.
1: Ja, we zullen zien.
0: We zullen zien, zo is het ook.
1: Gewoon afwachten.
0: Dus ja, maar voor de rest gaat alles wel goed, hoor.
1: Ja, oh ja, hoe laat was het eigenlijk gisteren, die wedstrijd dan?
0: 8:15.
1: Oh, dat vind ik ook veel te laat. Toen sliep ik al.
0: 8:15 hebben we gisterochtend gezegd. 8:15.
1: Ja, toen sliep ik al.
0: Toen sliep je al?
1: Ja.
0: Oh, je bent na goede tijden, slechte tijden ben je erin gegaan.
1: Na goede tijden, slechte tijden heb ik de luiken dicht gedaan.
0: Je hebt Ludo nog even door de rozenboom zien gaan en dat was het.
1: Ik heb Ludo even wat rustig gewend en Janine.
0: En Janine. Ja, die spelen er over 100 jaar nog in.
1: Ja, echt, hè?
0: Niet maar normaal, zeg.
1: Hun zijn ook gewoon, ik hoor dat wel eens vaak in talkshows of zo, of programma's waar mensen het over hun hebben.
0: Ja.
1: Het is gewoon altijd niet Erik Vogel en ik weet niet hoe ze haar echte van Janine echte naam is. Alleen Erik, weet ik.
0: Ja.
1: Het is gewoon dat Ludo en Janine.
0: Ja. Dat zijn ze, ja. Maar ja, op een gegeven moment
1: zijn gewoon Ludo en Janine.
0: Ja, maar je denkt dan in het echte leven dat Ludo dan ook zo'n, nou ja, enge, boze, strenge man is.
1: Ja, dat is hij dan eens helemaal.
0: Maar dat is hij totaal niet. Een hele leuke kerel is dat.
1: Maar ze zijn dus wel samen in het echt.
0: Ja, ze zijn echt er zeker. Ja, zeker.
1: Grappig.
0: Zeker. Supermarkten waarschuwen dat boodschappen volgend jaar mogelijk tot 10% duurder worden. Volgens supermarktkoepel CBL komt dat niet alleen door hogere energie- en transportkosten, maar ook door nieuwe belastingen en heffingen van de overheid. De branche roept het kabinet op om die plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen te voorkomen. Dat mag ik hopen, ja. Het is al rete duur. Het UWV waarschuwt dat de groei van het aantal banen kan stilvallen als de energieprijzen hoog blijven. Vooral sectoren als vervoer, industrie en de uitzendbranche die kunnen daardoor banen verliezen. Tegelijk blijven er juist kansen in de zorg en de ICT. Volgens het UWV is het daarom belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen en omscholen waar nodig. Zo is dat, 6:15 inmiddels, dinsdagochtend, vanochtend rustige weersomstandigheden. Later zon, wolken en ook buien met kans op onweer. Temperatuur is vandaag tussen de 16 en 18 graden. En dat is hem. Zometeen draaien we dus of Stef Bos met papa of die van de Hermes House Band. Woordje zacht of hard mag je sturen in de NPO Luister.

0: The best is yet to come. Dit was Tino Martin en Jong en Dom. Wij spelen... Het zou top zijn als je nog even laat weten in een appje wat je wil. Wil je zacht of wil je hard? Zacht is die prachtige van Stef Bos.
1: En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet
0: papa,
1: wou.
0: Zouden we kunnen draaien als je zacht stuurt?
1: Ik lijk steeds meer
0: op... Of heb je zin in een beetje feestgedruis? Dan stuur je hard. Deze van de Hermes House Band en de Taj Mahal. Laat het weten met het woordje zacht of hard in de app. NPO Luister is de app. Die kun je gebruiken. Ad is erbij. Die zegt goedemorgen. Graag een verzoekie. Leen Zeilmans. En Ad die stuurt zijn tijd er ook weer tussen. Want Ad is maar een half uurtje present. Dankjewel, Ad. Ik werk in de zorg. Daar hoor ik geen radio. Ach. Wat saai. Dirk, goedemorgen.
2: Yes, morgen Masterclub 10 jaar zijn er weer bij, firma van Hoofd. Ik wil even een oproepje doen aan degene die bij ons de koffie bestelt. Maar we hebben echt sterkere koffie nodig. Het type zwart als roet en verschrikkelijk sterk. Net als het nummer. Oh, echt, ik liep vanmorgen de kantine in, de aula. En het leek wel of ik het filmsetup liep van The Walking Dead. Hohoho, stelletje dode donders. Maar goed, maakt niet uit, voor rest, hartstikke leuk volk. Dus ze zeggen, jongens, zet hem op. Kalm aan, rust graag niet van. Tjus, en de groene tjus. Hoi.
0: Dirk, dankjewel. Een beetje goede koffie in de ochtend, dat is heel belangrijk. Daar start menig mensen goed op. Tenminste, ik wel. Altijd even een thermoskannetje mee hebben in de auto, Tinia. Ik heb 3 bakken achter de kiezen.
3: Zo.
0: 3 achter de knopen.
3: Ik heb er nog geen op.
0: Geen 1?
3: Nee.
0: Nou, de automaat staat hier op een metertje.
3: Ik ga er zo even een espressootje pakken. Maar voor de rest ben ik niet zo koffiedrink, hoor.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Nou, ik ook niet, hoor. Voor de rest van de dag niet. Maar 's ochtends eventjes voor het starten. Lekker. Appje van Vins. Goedemorgen.
4: Ja, morgen Marcel, Tienes, Clubie. Ja, het is weer dinsdag. Der Deutsche dinsdag. Ja, we zitten met Ricardo in een busje. Onderweg naar Utrecht. Ja, hey Marcel, voor ons keuze hard. Yeah, adieu.
0: Oké, Vince, dankjewel maestro en een mooie dag. Heb het goed met elkaar. Dan eens even kijken. We hebben hier Ria. Die luistert weer gezellig mee vanuit Arnhem-Muiden. Martijn Dingemans is ook bij. Of iets met dialecten kunnen doen. Dialecten dinsdag. En dan zit hij zelf te denken aan een liedje van Jovink. Zouden we binnenkort wel weer eens even kunnen doen. Inderdaad, een Jovink-plaatje. Westie zegt goedemorgen. Marcel weer lekker onderweg naar Veendam. Voor een paar nieuwe gasleidingen zou je feestje kunnen doen van Fons Veurink. En Herman zegt goedemorgen Marcel. Natuurlijk zijn we er weer bij. Groetjes van Herman. Gerco is erbij met de vrachtwagen onderweg van Heerden naar Heteren. Norbert meldt zich al even op dit vroege uur. En eens even kijken, dan moeten we zo meteen toch zo langzaam maar eens even een beetje peilen wat dat wordt met hard of zacht. Maar dat doen we even na een berichtje van Harold.
5: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Junia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Ja, ik weet dat dinsdag is, maar het voelt goed. Ik reed weg vanmorgen en regen, een paar kilometer verderop. Het is blauw in de lucht, zonnetje schijnt, heerlijk man. En de voetbal, Marcel, ik heb gisteren ook naar de voetbal gekeken. Nou, ik denk niet dat we de zams verrappelen. Man, maar ik me zit naar. Maar goed, geef nou niks. In ieder geval, ik ga vandaag naar Eerbeek. En ik weet dat het dinsdag is. Ja, en ik voel me redelijk goed. Kom van het weekend, hè. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En tot morgen. Bye.
0: Ik moet zeggen, Harold, dit zijn de typische dinsdag-vibes. Die zijn aanwezig vandaag.
3: Er zijn dinsdag-vibes, ja. Het is, hij klinkt beter dan vorige week.
0: Dit doet ontnuchteren met de mens.
3: Dit
0: doet ontnuchteren.
3: Dit doet een weekendje rustig aandoen.
0: Ja, Harold, kijk, het is, een drankje drinken is lekker op zijn tijd... maar op een gegeven moment met maten kan het ook, hè? Met maten is gezelliger, dat is ook weer zo. Wij gaan eens even kijken, want ik heb in de tussentijd even een blik geworpen in de app... en ik ben op zacht uitgekomen, Tinia.
3: Ja, ik ook.
0: Dat is wel een mooi liedje, hè? Prachtig liedje van Stef Bos. Even rustig wakker worden, gooi er zo meteen nog weer wat geweld in. Suggesties zijn altijd welkom, ook voor de truckerstrek, want die gaan we straks doen. Maar eerst even dit moment van bezinning. Dit vroege ochtenduur. Stef Bos. Papa.
6: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: 7. Pascal die zegt, morgen Marcel 10 jaar voor de truckerstrek zou ik graag Henk Wijngaard willen horen met Café Cofaris. Vind je ook mooi, Tines?
1: Oh, leuk.
0: Vind je mooi, hè? Fijne uitzending en de groetjes van Pascal. Dankjewel, Pascal. Mocht je zelf een suggestie hebben voor de truckerstrek, mag je hem insturen in onze app.
2: Vroege Vogel.
0: Ja, als je dan toch één keer die NPO Luister-app in je scherm hebt, dan kun je ook even je voornaam sturen, want dat is nog steeds het enige wat je moet sturen, hè?
1: Ja. The only one, the only thing.
0: The only thing is dat wat Tinia graag wil zien. Voornaam voor straks de vroege vogel. Wie gaat er zo meteen hier in de uitzending even een leuk dingetje pakken en een plaatje aanvragen? Want over, laten we zeggen, kwartiertje, 20 minuten, dan hebben we toch echt wel tijd voor een vroege vogel. En ja, als dat een is, dan wordt dat ook onze vroege vogel van deze 9 juni. Voornaam, stuur je in de NPO Luister-app. Als je het heel graag wilt worden, stuur hem 2 keer. Of 3 keer. En als je flinker bent, doe je 10 keer. Ja, toch? Wat zou jij doen als je in de auto zat? Of als je denkt, van, nou, ik zit toch aan de ontbijttafel, ik wil hem worden vandaag. Zou het 10 keer sturen of zou het bij 1 keer laten?
1: Ik zou het bij 1 keer laten.
0: Ja, je bent altijd een beetje gereserveerd.
1: Ik denk of 2 keer. Of misschien een beetje een begin en een beetje op het einde.
0: Ik zou de studio...
1: Of een keer in het midden.
0: Ik zou jou helemaal gek maken. Als ik aan de andere kant zou, dan zou ik echt copy-paste. Ik zou denken van die 10 jaar, die ga ik eens even knettergek maken vanochtend. Maar goed, het is aan jou aan de andere kant wat je wil. Maakt niet veel uit, hè. Het is niet zo dat iemand die 10 keer stuurt, dat die er eerder uitkomt.
1: Ik kies echt random iemand
0: random, uit. Random, hoor ik net, wordt er iemand uitgepikt. Dus doe best. Gaan wij intussen even naar de belangrijke information. Onder andere het weerbericht met Jan.
3: Hij

0: Janneman.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is de zon er zo af en toe nog bij, maar komen er ook enkele buien voor. In het westen is het er toch wel op de meeste plaatsen droog. De wind doet kalm aan en die komt uit het zuidwesten. Temperatuur heeft ook niet over 17 graden en is veel te koel voor de tijd van het jaar. Maar we blijven positief.
2: Ja.
1: En hier de spreuk.
2: Ja.
1: Kijkt de meerkoets stil naar de zwoele nacht.
2: Ja.
1: Dan komt de regen soms heel zacht.
2: Heel zacht. Oh, en misschien wel onverwacht. Dat zou ook nog kunnen. Dankjewel Jan, tot straks. We gaan naar het nieuws van half zeven.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand.
2: Right, dankjewel.
4: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
2: Nou, dat zal ik je eens even haarfijn vertellen. De A6 Emmeloord-Muiden tussen Zwifterband en Lelystad. Een minuutje of 10 vertraging. De A15 Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht-Oost ook 10 minuten. En nog eens 10 op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Avelingen. En het begint eentonig te worden, maar nog eens 10 minuten op de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Zometeen dus vroege vogelen. Je mag je voornaam sturen naar Tinia. Het loket is geopend.
5: Zeker weten.
2: Zeker weten. Helemaal mooi. Stuur je voornaam maar. En ja, trekkerstrek je zometeen. Welke het gaat worden, ik heb nog geen flauw idee.
6: NPO Sterren NL.

0: van Haten. Ik vind Haten vind ik heel slecht. Denk, ja, niet het liedje hoor. Ik vind het liedje mooi. Maar Haten is echt och, verschrikkelijk. Mart Hoogkamer en Miss Montreal.
1: Vroege Vogel.
0: En wij zijn op zoek naar een vroege vogel. Is het meer al vol?
2: Nou, dus we hebben nooit genoeg vis in de zee.
0: Dat is ook weer zo. Dus er kan nog wel wat bij. Je mag je aanmelden bij Tinia door even een appje te sturen met daarin alleen je voornaam. Dus niks erbij, alleen je voornaam. Als dat binnenkomt, dan wordt hij misschien wel uitgehaald zometeen. Hier in de uitzending. Veel appjes komen er binnen, gezellige mensen ook. Ik zie allemaal truckerstrackies komen binnen. Of we nog ook iets van Jovink willen draaien nog een keer. Dat moeten we misschien dan straks toch maar even doen. Zijn er meer liefhebbers van Jovink en de Voodoo Beatles? Ah, kunnen we wel even wat doen. Even iets voor Jovink.
2: Ja, dat kan.
0: Dat wordt nooit gedraaid, man. Er is nooit een zender op de Nederlandse radio wat Jovink draait. En...
2: Ik heb toevallig dit weekend heb ik een soort van serie gezien van de oude jongens van Jovink over het Zwarte Cross. Een docu.
0: Ah.
2: En die is al best wel oud, maar die heb ik ontdekt dat die op Videoland stond.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: Dat is best interessant.
0: Nou, je had erbij moeten zijn toen ze in de feesttent kwamen waar ik stond te DJ'en. Ik zal het lijstje nog eens opzoeken. Want ik kwam hem toevallig laatst tegen. Ik heb een soort... Dat was toch geen rider? Ja, het was een A4'tje. En dat stond op van de band Jovink. Wat ik niet mocht draaien die avond.
2: Oh.
0: Er bleef praktisch niks over. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ze met een groot... Ja, ik noem het maar even zo'n groot kruis. Een Jezuskruis, zeg maar. Zo noem ik het maar eventjes. Dus daar kwamen ze mee het podium oplopen. Tijdens de kerstdagen. Dat was...
2: Oh, joh.
0: Ja, het was echt... Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En volgens mij ook met brommers over het podium, dacht ik.
2: Ja, wat mijn vriend wel eens hoor, die heeft allemaal heel veel films en dingetjes en oude opnames ervan gezien.
0: Ja.
2: Die hebben de gekste dingen uitgehaald.
0: Ja, man, dat was het jaar 2000 uit mijn hoofd. Dus dat is echt nu 26 jaar geleden.
2: Zo.
0: Ik stond daar toen te draaien. Ik wist niet wat ik zag. ik was ergens eind 19, 20 jaar of zoiets was ik. Ik dacht, jeetje, wat gebeurt hier wat? Maar goed, dus dat kunnen we zo meteen wel even doen. Een liedje van Jovink. En wat heb ik nog meer? Oh, truckerstrekkie. Oh ja, we hadden het net hier even buiten de uitzending over vakanties. Ik heb nu uiteindelijk eens mijn vakantie gepland. Want ik ben altijd last minute, maar nu was het echt een keer extreem last minute bij mij. Gisteren pas de kogel door de kerk. Maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Dus ik zei al tegen jou, Tinia, misschien... Ik zag namelijk bij een bepaalde winkel waar je sportkleding kan krijgen en andere attributen, zag ik een tent te koop. En ik heb nog nooit gekampeerd in mijn leven. Dus ik dacht, misschien moet ik dat doen met mijn zoon. Gewoon
2: ja,
0: even
2: maar...
0: kamperen. Maar ja, dan zit ik weer met zo'n tent en dan moet het omhoog. En waar ga ik dat straks dan na het kamperen? Waar ga ik het opbergen? Ik heb nog een klein huisje.
2: Dat ook, maar het is niet alleen een tent wat je nodig hebt. Bij kamperen komt nog zoveel meer bij kijken.
0: Wel.
2: Je hebt stoeltjes nodig. Je hebt iets van een gastelletje nodig om 's ochtends even een eitje te bakken. Of noem maar op. Of 's avonds en jij zei al, ik ga uit eten, dus hoeft niet. Maar ja, nee. Nou drie keer per dag uit eten gaan is ook wel eens wat. Je hebt bordjes nodig, je hebt bestek nodig.
0: Ja, ja, ja.
2: Twee stoeltjes, een tafeltje, een lampje.
0: Wat een ellende als ik dit nu al hoort, dan denk ik, dan moet ik zoveel aanschaffen.
2: Een klein koelkastje, misschien nog zo'n to-go koelkastje meenemen.
0: Misschien moet ik toch maar weer een campertje doen dan.
2: Dat is dan misschien
0: campertje
2: iets...
0: Zou kunnen. Maar ja, waar huur je nu nog een camper, weet je wel? Het is al juni is het.
2: Ja, maar je gaat vrij vroeg op vakantie. Of wanneer wil je dat doen?
0: Augustus.
2: Oh, dat wil je in augustus doen.
0: Augustus
2: oh, niet... Oké.
0: Okay. In augustus ga ik...
2: Ja, dan heb je misschien nog al kans.
0: Denk
2: en anders, ik zou lekker een last minute boeken naar de zon in Griekenland of zo, wat ik wil.
0: Ja, is ook wel lekker.
2: Dan hoef je helemaal niks te doen. Alleen je koffer in te pakken.
0: Koffer inpakken en kost ook klauw met handen. Hè?
2: Ja, maar ja, misschien evenveel. Campings zijn tegenwoordig ook duur, hoor.
0: Ja, is dat zo? Ik werk er geen idee, jongens.
2: Campings is echt niet meer zo goedkoop als vroeger, hoor.
0: Mocht u suggesties hebben, meld het. Het vakantieidee is altijd leuk. Even kijken, we gaan eens door het boxje heen. Ik heb een leuk truckerstrekkie en dat is gevolgd. Nou, het is Café Covades geworden, Tinia. Café Covades.
2: Nou, gezellig.
0: Grote blij.
2: Hele grote blij.
0: Ja, mooi. Laten we die even doen voor de truckerstrek. En dan zometeen dus de vroege vogel.

0: vis in het water hier weer. Lekker in de studio in Hilversum. Dus wat mij betreft, dikke prima. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed, goed. We mogen weer aan het werken, dus dat gaat altijd goed.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Kijk, ik hoor ook wel eens andere mensen die zeggen van, ah, moeten we werken, bleh. Maar jij bent...
1: Ja, ja, maar als je zo denkt, dan heb je heel de dag zo en dan heb je er niks anders.
0: Dan is de dag
1: dan
0: al verloren.
1: Dan ben je wel positief bekijken, ja, dat. Dan kan je beter thuis blijven.
0: Dat is het ding wat zeker is, ja. Hey, en loodgieter van beroep, dan moet je ook zo'n beetje alles kunnen, hè?
1: Ja, ja, dat weten ze ook wel op de zaak, dus dat is het probleem.
0: Oh ja, is dat het probleem?
1: Ja, ja, soms wel. En dan bellen ze iedere keer als je alles weet. Hè.
0: Ja, dus eigenlijk...
1: Als je veel weet in ieder geval.
0: Ja, je moet eigenlijk een beetje... Dat klinkt heel gek, maar je moet je soms een beetje van de domme houden.
1: Ja, soms wel. Ja. Soms zeg ik ook, ja, ik weet het echt niet. Hoor.
0: Nee, ik weet het niet. Nee, nee, bel even een ander.
1: Ja, precies.
0: Wat heb je vandaag voor klus?
1: Een ketelvernieuwing. Van een keteltje vernieuwen samen met een maat.
0: Leuk.
1: Een collega en een WTW-box vervangen. Dus.
0: Oh, warmte terugwinninginstallatie.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Is dat nog veel? Want daar hebben ze nog wel eens. Daar heb ik mensen wel eens over gehoord dat ze zeggen van ik word altijd ziek van die WTW.
1: Nee, ja, dit is allemaal voor. Dat is voor de woningbouw, dus die willen dat allemaal.
0: Oh ja.
2: Oh, we hebben dat thuis ook hoor. Ik ben, ja.
0: WTW, nee, maar ja, omdat ze. Oh, je krijgt zo'n circulatie in je huis. En dat kan zijn dat als er ziektekiemen inhangen. Dan blijft dat hangen in je huis.
1: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja. Ja.
1: De meeste over het algemeen gaat het wel goed hoor. De meeste die zijn er wel blij mee.
0: Ja.
1: Want het wordt meestal beter als we een nieuwe hangen. Dus.
0: Ja, dat is waar. En goed de boel altijd even die filters even schoonmaken zo.
1: Ja, iedere week hè.
0: Dat is belangrijk. Ja, ja.
1: Dat is belangrijk. Ja, ja.
0: Zo is het ook, Rick. Hey, je bent er vroeg uit, denk ik. Hoe vroeg was de wekker?
1: 6:00.
0: 6:00. Vroege vogel voor deze dinsdagochtend 9 juni is Rick uit Sint Maartensdijk. We gaan even wat leuks opsturen, Rick. En wat wil je horen?
1: Dat is hartstikke leuk. Ik wou graag Jannes horen met Eleonora samen.

0: Beste Tinia is, wie hebben wij aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Rick uit Sint Maartensdijk. En Rick is loodgieter.
0: Hey Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, alles lekker?
0: Alles is hier lekker, Rick. Ja, het is dinsdag. Ik voel me als een

0: Jannes. Eleonora.
1: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Dat is een donders goede vraag. Nou, het antwoord daarop is Robert van Hemert. Die heeft een prachtige nieuwe plaat, Zandloopster. Die hoor je zo.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
5: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
4: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
6: Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
4: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bedankt. Verkeersinformatie van de ANWB. De dinsdagspits is begonnen. Het is nog rustig hoor, 64 kilometer, valt nog mee. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Avelingen, 9 minuten. Minuutje of 10 op de A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Vierlingsbeek en Horst-Noord, 1 minuutje of 8. De N214 Papendrecht-Leerdam voor Gorkum, daar heb je 1 minuutje of 9. En dat zijn ze voor dit moment. Als dit het is, jongens, dan doen we het ervoor.

0: Django. Dat zingt zo lekker mee, dit. Kali, goedemorgen, 8 over 7. Ochtendshow voor dinsdag 9 juni. Doe de luiken maar eens even open. Het is weer een stralende dag. Nat. Het is toch wat met dat weer. Maar het wordt nu wel beter. Maar ik zag dus wel dat... we hadden dus over... gisteren hadden we het over dat weer. Toen zei ik van... Nou, volgende wordt helemaal niet zo warm volgende week. Maar wat de volgende week zit er dus waarschijnlijk... hele grote verschillen in het land.
1: Ja, klopt. Want nou ja, hij begint bij mij nu wel weer iets minder weer aan.
0: Oh,
1: maar ook weer regen. Nou, wat is dit nou weer?
0: Wordt het...
1: Gisteren toen stuurde iemand nog een screenshot in de app. Met
0: oh,
1: dat allemaal
0: 30
1: graden en zon. Maar nou zie ik weer allemaal regenwolkjes bij mij staan. Wat is dit nou weer?
0: Wil je erover praten?
1: Zondag en maandag wel trouwens, 26 graden, bij mij dan.
0: Nou, gefeliciteerd. Fantastisch.
1: Maar goed, ik denk dat het wel weer beter gaat worden, denk ik.
0: Nee, het wordt volgende week, ik zie het hier in de app, het wordt volgende week
1: temperatuur sowieso.
0: 3, 24 graden met zon, dus dat is niks aan de hand. Dat is fantastisch mooi weer. Dus we zijn er wel een beetje klaar mee met die regen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ik wil het zo meteen nog even hebben over het WK-liedje. Met de Doelezen, Oranje. En ik wil zo meteen ook even de Voederbeatles even draaien. Jovink met de Voederbeatles.
1: Oké. Okay.
0: Goed.
1: Akkoord.
0: Akkoord, hoor ik net. Samuel Welten die heeft de Buma Award Nationaal gewonnen... voor de grootste Nederlandse hit van 2025, van vorig jaar dus. Zijn nummer Echte Liefde is te koop werd het meest gedraaid en gestreamd over het hele jaar. Op Spotify is het lied zelfs inmiddels 58 miljoen keer beluisterd. Holy moly, dat is niet normaal, hè? 58 miljoen keer.
1: Zo.
0: Hoe vaak zit jij ertussen? Heb jij hem vaak gestreamd?
1: Nou, valt mee.
0: Wat denk je?
1: Misschien een 100 of zo.
0: 100 is voor jou? Zo.
1: Ja. Maar hij heeft al een tijdje mijn Vind ik Leuk lijstje gestaan. Ah, en die draai ik nog wel regelmatig in de auto af. Dus,
0: Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, zo vaak stream ik het dan weer niet. Want ja, ik zit hier iedere dag achter het mengijzer. Dus ik draai ze liever door de mengtafel heen dan...
1: Ja.
0: Ja. Nederlanders verspillen steeds minder voedsel. Maar volgens het voedingscentrum is er nog veel winst te behalen. Vorig jaar gooide iedere Nederlander gemiddeld 25 kilo eten weg. Vooral brood, groente, fruit, dat belandde vaak in de afvalbak. Om de doelen voor 2030 te halen, moet die verspilling nog verder omlaag. 25 kilo over een heel jaar.
1: Zo.
0: Is wel veel. Ja. Ik zit te denken, gooi ik veel weg? Volgens mij niet.
1: Nou, wij sinds de laatste jaren wel. Wij hadden eerst een grote herdershond. En dan gooiden we de tafelkleed gooiden we over het hek heen. En dan vrat hij alles op wat op tafelkleed lag.
0: Oh ja.
1: Qua brood en zo en wat oud was. Maar ja, nu hebben we geen hond meer. In ieder geval een klein hondje Pip, maar die kan niet zoveel eten.
0: Pip kan niet zoveel hebben, hè?
1: Nee. Dus wij gooien nu wel wat meer weg dan normaal gesproken.
0: Ja, dat hoort niet, hè?
1: Eigenlijk niet, nee.
0: Nee, ik weet wel wat ik zeg. Volgens mij praktisch niet. Ik zeg ook altijd tegen mijn zoon, weet je wel, bordje leeg eten.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het altijd... En dan is vaak met kinderen, moet je maar straks als je zover bent... en het gaat allemaal goed en het lukt jullie, zeg maar... kinderen laten altijd, nou laten we zeggen, 2, 3, 4 happen... laten ze liggen op het bord.
1: Dat heb ik echt nu.
0: Dat doe jij nog? Dat meen je niet.
1: Ja, ik laat...
0: Ah, dat vind ik echt...
1: Ik laat
0: kan
1: altijd
0: ik niet
1: een
0: tegen.
1: Hapje of 1, 2 laat ik liggen op het bord. Altijd.
0: Maar ik kan er heel gewoon... slecht tegen. Dan denk ik, waarom? Waarom die 2 happen nog?
1: Het is me pas een keer opgevallen. En toen dacht ik, oh, ik doe dit eigenlijk altijd. En ik weet ook niet waarom ik dat doe. Het zit in mijn systeem.
0: Ah,
1: dat is
0: verschrikkelijk.
1: Ja, maar het zijn echt maar 1, 2 hapjes.
0: Ja, maar die kun je nog prima hebben.
1: Ja, weet ik niet.
0: Daar gaat het niet om.
1: Ik doe dat gewoon uit automatisme. Ja, dat is het.
0: Oh my god. Ja, ik zeg het altijd tegen mijn zoon. Kom op, die laatste die kun je dan ook nog wel hebben. Als je zover bent, dan kan dat laatste hapje ook nog wel.
1: Maar als ik het dan weer echt super lekker vind,
0: ja,
1: dan
0: vreet je het bord erbij op.
1: Ja, dan vreet ik het bord erbij op.
0: En het bestek ook.
1: Ja.
0: Ja. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat veel woningen nog steeds worden verkocht door mensen uit dezelfde gemeente. In plaatsen als Urk en Bunschoten is dat zelfs meer dan 80%. Tegelijk trekken sommige gemeenten steeds meer kopers uit de Randstad aan. Vooral Culemborg, Almere en Nijkerk zijn populair bij mensen die buiten de Randstad een huis zoeken. Ja. Ja, ik denk dat het bij ons ook wel is, hoor. Vaak in eigen regio zoeken ze het wel.
1: Ja, bij ons ook wel. Alleen, zeg maar, we hebben een heel groot gebied met allemaal heel veel kleine dorpen bij elkaar. Dus ja, het is helemaal dan wel zo. De ene gaat even een dorp verderop en de andere gaat twee dorpen verderop. Maar het is wel allemaal hetzelfde.
0: Binnen de gemeente.
1: Binnen de gemeente, ja.
0: Herkenbaar. Vanochtend rustige weersomstandigheden. We beginnen de dag dus kalm aan. Later zon. Maar daarna krijgen we ook wolken, buien, kans op onweer 16 tot 18 graden. Dat is het.

0: Jos.
1: En Lange Frans.
2: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Are you ready to rumble?
3: I am ready.
1: Ah, you are ready to rumble. Nou, laten we eens even de kaart op tafel gooien. Dan laten we eens even horen welke liedjes er vandaag in de battle zitten.
3: Ja, ik ga vandaag voor even een nieuwer plaatje. Oh. En een verrassend plaatje vind ik zelf.
1: Oh.
3: Want dat is de nieuwe van de bankzitters, multimiljonair.
1: Zo.
4: Schat, ik ben een multimiljonair. Mijn meisje is dat ook, want ze is een superster.
1: Ja, ja.
4: Zijn nog niet in de...
1: Ben je ook een hipster, 10 jaar, hè?
3: Heel hip, hè? Ja, ik ga even voor een hip battletje vandaag.
1: Ja, hip battletje.
4: Miljonair.
1: Alrighty, bankzitters, multimiljonair voor onze Tita Tines. Dan heeft Team Marcel natuurlijk ook een liedje in petto. En dat is een lekkere meezinger, want daar had ik gewoon zin in.

0: gezellig.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Oké. Okay. De kaarten liggen op tafel. De liedjes zijn bekend. Wij laten het nu los. Het is aan jou aan de andere kant van de radio om een oordeel te vellen. Door te stemmen. En dat kan anoniem. Polletje hebben we aangemaakt. Dat is te zien in de app NPO Luister. Gaan we wel even naar het juiste kanaal. Dat is SterrenNL, het donkerblauwe kanaal. Je drukt in ons kanaal op het knopje bericht. En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Doe je best. We hebben bankzitters dus. Multimiljonair en Senna met Kleine Vogel. Zal ik even een nieuw liedje draaien? Want aangezien jij een ontzettende hipster bent.
2: Oh ja, ik zie het al in mijn linkeroog welke jij wil draaien. Ja, ik vind dit een banger.
0: Ja, dit is ook een banger. Dit is hartstikke nieuw. Vers van de pers. En ik weet niet of het eerder is gedraaid op Sterren. Maar zo niet, dan moet eens de eerste keer zijn. Mike Versteeg, die heeft een heel mooi, leuk nieuw liedje gemaakt. Dat heet Hartslag van je heupen.

0: Marcel.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: Stemmen doe je heel eenvoudig en gratis bovendien in de NPO Luister-app. Zometeen dus nog eventjes over de WK-plaat. Daar heb ik nog laatste nieuws. Heb ik daarover.
2: Spannend.
0: De WK, nou hit, niet. Dat,
2: een nieuwsupdate.
0: Een nieuwsupdate. Nieuwsflash.
2: Nieuwsflash.
0: Zometeen. Oh ja, nieuwsflash ook onderweg, want zometeen nieuws, weer en verkeer. Tot die tijd wil ik nog eventjes boem, boem, boem.

0: On Tour, de Venga Boys schrijf je natuurlijk, een Venga Boys zeg je. En ze zijn nog steeds on tour, nagenoeg in de originele bezetting. Niet helemaal, zangeres is, ik dacht vorig jaar gestopt, hebben ze een andere zangeres voor in de plaats. Maar een mooie groep. Wat zit je te...
1: Ja, er zit een nies in mijn neus.
0: Oh, en er zit een nies in de neus.
1: Ja.
0: Nou, laat hem eruit komen, kom op.
1: Nee, wat dat vind ik...
0: Doe eens er voorbij, heel hard.
1: Schrikt iedereen zijn helemaal dood. Ja, maar niet...
0: Proest eens even, hoe proest jij eigenlijk?
1: Want ja, heel hard. Ik gilde me altijd ook altijd bij. Dus ja, dat wil ik niemand aandoen hier op de live op de radio.
0: Weet je wat het leukste
1: is? Weg.
0: Ik doe het toch wel eens op een redactie of als er andere mensen in de buurt zijn. En er is iemand die gaat keihard proesten. Dan moet je daarna zeggen, doe even normaal, man.
1: Ja, dat doe jij ook altijd bij mij.
0: Ja, maar de mensen die...
1: Alsof ik daar wat aan kan doen.
0: Nee, maar dat is juist de grap. Dat je er niks aan kunt doen. Want meestal zijn niezen, dat heb je niet onder controle, hè?
1: Nee, echt niet.
0: Dat gaat zo loeihard soms. Dat gaat door de barrière heen.
1: Nou, pas had ik het een keer tijdens het autorijden.
0: Ja.
1: Maar dat was echt een lange nies ook.
0: Ja, dat
1: was
0: gevaarlijk.
1: Dat ik ook niet mijn ogen open kon houden. En toen dacht ik echt... Oh my god, ik denk als er nou iets gebeurt...
0: Ja.
1: Dan is het gewoon omdat ik een ongeluk heb gemaakt omdat ik moest niezen.
0: Ja, er is ook iets met niezen, dat je als je een niest... kun je niet tegelijk... Ah, wat is er ook maar weer? Je moet altijd... Er was iets mee met niezen. Gaan dan altijd je ogen dicht of zo? Wat was het ook maar weer? Als je niest kun je iets... Nou ja, dat moeten we even opzoeken.
1: Ik ga googlen.
0: Ja, google even. Want niezen, ik weet niet eens hoe ik... Ik noem het altijd proesten. Niezen zeggen we eigenlijk niet. Proesten.
1: Oh, hier staat wel, tijdens het niezen kan je je ogen niet openhouden. De spieren die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van je oogleden... en je niezenreflex worden door dezelfde zenuwbanen aangestuurd. Hierdoor knijpen je ogen automatisch dicht... om ze te beschermen tegen de druk die vrijkomt.
0: Nou, kijk, die de Vries is nog niet zo gek, hè? Die weet het. Klok en klepel, maar uiteindelijk hebben we het verhaal hier boven water. Goed, nies of proest, maakt niet uit. Ik doe jouw microfoon even dicht, Tine.
1: Hij is weg nu. Dus,
0: oh, hij is al weg. Ja. Ach, door erover te praten. De dag... ja. De dag begint nog rustig, maar al snel is het uitermate wisselvallig vandaag. Er zijn droge perioden. Wat is er aan de hand?
1: Nee, niks.
0: Oh. Wat is er aan de hand?
1: Ja, het gaat niet.
0: Schiet hier iemand in de lach?
1: Ga maar door.
0: Er zijn droge perioden met zonneschijn, maar ook wolken en buien. Tijdens de droge periode wordt het 16 tot 18 graden bij een matige wind. Tijdens de buien dan koelt het af, waait het stevig en is er ook onweer mogelijk. Ook morgen is het wisselvallig met buien. Het is wel wat vaker droog en de kans op onweer is wat kleiner morgen. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. Wordt het nog wat kouder ook toch? Nou ja... Het is niet anders. We gaan naar het nieuws van 7:55.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking... kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand... aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft... vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groente, fruit en aardappelen.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Inmiddels 200 kilometer. Is minder druk dan anders op dinsdagochtend. Nou, was gisteren ook al zo. Was het ook minder druk. Weet niet wat er aan de hand is. Weinig bijzonderheden ook. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. Daar heb je 16 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal-West 10 minuten. A20 Hoek van Holland naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 12. En de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Avelingen. Daar heb je een kwartiertje extra.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1.
4: In Nederlandstalige muziek.
0: Met Jari Hellegers en de

0: Maximaal. Dit was Raymond Hermans op SterrenNL. Het is de ochtendshow die aanstaat. Fantastisch. Dankjewel daarvoor. Even een. Natuurlijk voor de luisteraars. Even een dankjewel dat hij aanstaat. Ik bedoel, je hebt zoveel keuze. Ik heb nu zo'n nieuwere auto. En ik heb dus nu ook DAB Plus voor het eerst in mijn leven in een auto zitten. Maar dat is niet normaal hoeveel radiozenders er zijn. Dat is toch, als je nog een keuze moet maken, dan weet je. Dan zit je met de handen. Als je haar hebt, zit je met je handen in de haar. Nee, is toch zo?
1: Ja, dat klopt. Maar wij zijn toch wel de gezelligste.
0: Nee, ja, maar dan moet je maar weten allemaal van tevoren. Dus daarom zeg ik bij voorbaat, dank je wel voor de keuze.
1: Ja, zegt het voort, lieve mensen.
0: Zegt het voort, zegt het voort. Er ligt een kei in Amersfoort. We hebben twee liedjes in de battle en dat zijn deze. Battletje gaat goed. Er mag nog gestemd worden, hoor, want het is nog wel spannend ook.
2: Schat, ik ben een multimiljonair.
1: Een hip-battletje vandaag.
0: Wat zeg je?
1: Een hip-battletje.
0: Een hip-battletje, hoor ik.
2: Maar dat vind ik niet.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Want nu ben ik een
0: De bankzitters voor Team Tinia tegenover.

0: Als je nou een van deze beide liedjes helemaal wil horen, dan doe je even stemmen in de NPO Luister-app. Dus geen bericht sturen, maar even het polletje moet je even gebruiken. De stemtool, zeg maar. En als je geklikt hebt op of multimiljonair of kleine vogel, doe dan wel even je stem bevestigen met het knopje stemmen. Want anders dan doet hij het niet. Dan zien wij hem niet. Het is wel handig dat we dan je stem ook daadwerkelijk doorkrijgen.
1: Ja.
0: Het is bijna 7:15 en deze week is de week. En na gisteren denk ik van ja, hoe lang zullen we hier plezier van hebben? Want het Nederlands elftal heeft gisteren natuurlijk niet echt geweldig gepresteerd. Hè? Ja, het is gewonnen, dat is waar. Maar ja, de wedstrijd was echt niet om aan te gluren. Nou heb ik er nogmaals, ik het zei het vanochtend eerder al, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ja, heel heet was er niet in New York, hè? 25 graden. Dus je kan denken van ja, bij 30 graden dan ga je wat slomer lopen. Maar ik zag niet de spirit in het veld. Spirit niet. Ja, jij kijk maar, je hebt niet gekeken natuurlijk.
1: Nee, ik heb niet gekeken, maar ja, ik wilde denken van misschien zijn ze nog niet gewend. Maar ja, in Nederland was het ook lekker weer de afgelopen 2-3 weken. Dus ja, daar zou niet aan
0: moeten zijn. Ligt niet aan het weer.
1: Nee, maar dus daar zat ik meer aan te denken van ze zouden er aan gewend moeten zijn.
0: Ja, nee, ja, goed, wat niet eerst dat kan nog komen. Wij deden in 88 deden we het eerst ook niet zo goed. En toen hebben we het EK uiteindelijk gewonnen.
1: Ja, dat houdt ook in gedachten.
0: Nee.
1: Maar goed, dat des te meer jouw liedje, ja.
0: Ja. Het liedje, nou, het is niet mijn liedje. Ja, deels is het. Maar het is vooral credits aan mijn goede vrienden Ronald en Siep van de Duelezen. Dat is een partyduo / trio, want er hangt nog een mascotte aan vast. Dat is Appie, een levende mascotte. Appie is er altijd bij, dus die zijn met z'n drieën altijd op pad. Ja, in combinatie met Marcello Davé uit D. En die heeft de tekst geschreven en die doet het commentaar in het liedje. Ja, het liedje komt dus deze week op de streaming.
1: Oeh.
0: Dan is hij, ik zei het al eerder, dan is hij dus van iedereen.
1: En weet je ook wanneer?
0: Ja, dat gaat niet zo lang meer duren.
1: Oh, maar je wilde niet zeggen wanneer?
0: Voor vrijdag. Voor vrijdag. Maar als je hem nou als eerste wilt streamen, als je denkt, nou, ik wil niet achter een net vissen, ik moet hem als eerste gewoon draaien en in mijn playlist zetten. En wat doe dat vooral, lieve mensen. We moeten hier natuurlijk wel moeten met z'n allen doen. Pre-save hem dan even. Dat, ja, ik kende dit principe
1: pre-save,
0: ook niet. Pre-save, ja. Het is helemaal in, is dat. Maar ik heb even een linkje gedeeld in mijn stories op Instagram. Marcel van de Radio overigens. Mijn account Marcel van de Radio aan elkaar. Als je even op het linkje klikt, pre-save, dan wijst het zich allemaal vanzelf. Ik kan het wel uitleggen, maar ik ben technisch gezien daar niet in thuis. Het linkje staat overigens ook op mijn Facebook. Hetzelfde adres, Marcel van de Radio. Heb je al gepre-saved?
1: Nee, nog niet. Ik ga het zo even opzoeken, want dan weet ik ook meteen hoe dat werkt. Want ik had er ook nog nooit van gehoord, namelijk.
0: Pre-saven, ja. En dan wel even in je playlist zetten daarna. He, dat
1: ja,
0: is wel,
1: zeker. En ook allemaal meer dan 30 seconden luisteren, anders stelt de stream niet.
0: En we hebben hier geen aandeel in, hè? Voordat mensen denken van ja, maar ze worden dan slapend rijk met de radio. Dat
1: nee,
0: is
1: helemaal niet. Maar ik wil wel eigenlijk dat het gewoon een beetje in het firewall-lijstje komt te staan.
0: Nou,
1: dat vind ik wel een goal.
0: Dat zou wel grappig zijn, inderdaad. Als
1: maar
0: we
1: ja,
0: met
1: dan
0: hebben
1: we dus
0: gewoon
1: wel streams nodig.
0: Ja, maar dan doen we het wel met z'n allen. Dan is de hit van ons allemaal.
1: Ja, daarom. Dus dat zou ik wel heel. Dat is, even gewoon één firewall-lijstje waar het in moet komen. Dan vind ik dat er al een goal bereikt is.
0: En vraag hem ook aan bij andere radiozenders. Zou ook top zijn.
1: Ja. Ga lekker naar andere, even alleen de app van andere.
0: Ja, gewoon daar.
1: En eenmalig appen van, ik wil graag dat liedje horen. Nou,
0: als je de NPO Luister-app hebt, dan kun je sowieso bij 3FM kun je hem even aanvragen.
1: Ja. Radio 2.
0: Ik vind wel dat Wijnand of Barend moeten wel even draaien. Ja. Zeker Barend, die zit ook in Amerika, dus die moet hem wel even erin keilen.
1: Radio 2 past die ook al heel goed.
0: Ja, met Bart Arend zou die wel kunnen.
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, bedenk
1: klassiek,
0: maar.
1: Klassiek kan hij ook wel.
0: Klassiek?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook, ja. NPO Klassiek was hij ook wel op.
1: NPO Klassiek kan hij prima.
0: Nou, over 20 jaar dan is het een klassiek nummer, dus dan zou het ook.
1: Radio 1 zou ook wel goed kunnen. Na het WK-nieuws.
0: Ja, goed, we kunnen even doorgaan. Ik ga het liedje nog even draaien. Dan weet je ook waar het over gaat. Dit liedje, wij hebben hem alleen radio-only nog maar. Maar ik zei het al, dus voor vrijdag staat hij op de streaming. En dan is hij dus van ons allemaal, dus ook van jou aan de andere kant van de radio. Pre-save hem vast. Linkje staat nogmaals in mijn stories @Marcel van de Radio.

0: Roos en Route du Soleil. De route naar het einde van de battle is nog heel kort. Klein stukje route nog, Tinia. Wil je nog er een paar woorden aan vuil maken? Of zeggen van, nou, vind wel Bassie...
1: Ik zou zeggen, als je even een keer wat van iets anders houdt... even wat hips, wat moderns, wat nieuws... zou ik zeggen, kies lekker voor de bankzitters.
0: Ja, dit gaat helpen, ja.

0: zijn de liedjes van vandaag in de battle. Je kan dus stemmen, vrij eenvoudig en gratis bovendien in de NPO Luisterapp. Zal ik nog eventjes een lekker classic liedje draaien? Even een oud dingetje nog even?
1: Dat mag.
0: Even een mooie?
1: Ja hoor.
0: Oké. Het is een mooi moment in de show dat het even kan. Een 7 voor 8. Misschien ben je je tanden aan het poetsen. Moeten de krulspelden er nog even uit?
1: Krulspelden?
0: Ja, je weet 's ochtends niet wat er allemaal gebeurt, hè?
1: Ik kan oma denken met de krulspelden.
0: Krulspelden, de vaatwasser even legen. De tank nog even volgooien. Ja, file rijden. Ja, dat gebeurt allemaal vanochtend, hè? Even lekker luisteren naar Arnie Jansen.

0: Sander Jansen en altijd, altijd, altijd, altijd. Altijd komt er een einde aan de battle. En is er een winnaar uit te roepen. Wie is dat vandaag, Tinia?
1: Ja, het was enorm spannend.
0: Enorm.
1: Maar met 68% van de stem heeft gewonnen. Sarah met kleine vogel.
0: Yes.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
4: Zag ik ineens jou?
2: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Bedankt. Kijken we nog even naar het verkeer. Minder druk dan normaal gesproken op dinsdagochtend. Ik weet niet wat er is deze week, maar weinig bijzonderheden. De A12 Arnhem-Utrecht. Dat is lekker trouwens, hè? Dat is positief allemaal. Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 18 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht heb je 14 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken 27 minuten. Daar is de linkerrijstrook ook gesloten. A58 Breda naar Eindhoven tussen De Baars en Oorschot. Daar heb je een kwartiertje.
1: Marcel de Vries.
5: Yes, goedemorgen met Tinus, met Tinia. Tot 10 uur vanochtend. Kafke en Frans Bauer ga ik zo voor je draaien met Van Brabant naar Bordeaux in de Cabrio. Maar eerst gaan we naar Tijuana met Sander Kwarten.
6: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Van Brabant naar Bordeaux. Goedemorgen, 9 over 8. Ochtendshow voor dinsdag 9 juni. Zonnetje schijnt nog in Hilversum 10 jaar, maar als ik de berichten mag geloven, dan krijgen we nog een hoop regen, onweer, narigheid. Het is niet anders. Experts die adviseren bezitters van elektrische auto's om hun auto niet meer tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds op te laden. In die uren is het stroomnet namelijk het drukst en is de stroom vaak ook het duurst. Volgens onderzoekers zijn veranderingen in laadgedrag nodig om het aantal elektrische auto's de komende jaren, omdat die sterk blijft groeien. Ja, sterker nog, in Dokkum staat er nu ook eentje extra. Die staat af en toe ook aan de lader, maar niet thuis. Ik heb hem dan aan een publieke laadpaal, omdat ik heb geen oprit.
1: Oh ja, ja.
0: Ja. Apple die geeft ouders straks meer controle over de iPhone van hun kinderen. Met de nieuwe software kunnen ouders beter bepalen welke websites, apps en contacten toegankelijk zijn. Ook komt er een vernieuwde versie van Siri die slimmer wordt dankzij kunstmatige intelligentie. De nieuwe Siri die is voorlopig nog niet beschikbaar in Europa. Nee, daar liggen we altijd een beetje achter. Dat is een sneu verhaal. Ja, en dan even iets bijzonders. Want we kregen net een bericht. Jij las net iets voor. En bij mij gingen, nou, niet in negatieve zin, maar in positieve zin, de nekharen ineens. Denk, hè?
1: Nou ja, bij mij was het ook even van, hè? Ik weet dat jij het hier wel eens over gehad hebt.
0: Ja, ik ben er heel enthousiast over, ja. Het komt terug. Want als je, zeg maar, in de jaren 90, denk ik, een puber bent geweest, en dat was ik ook, dan ken je dit vast wel. De megafestatie. Het komt terug. Een gigantisch evenement in de jaarbeurs in Utrecht. Het werd gehouden tussen 1993 en 2004. En dat evenement, dat komt terug. We gaan er even over praten, want jij hebt achterhaald wie een van de aanstichters is van dit fantastische nieuws. En dat is Marco van Kampen. Marco, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, even heel kort, Marco. Want dit is fantastisch nieuws. De megafestatie komt terug. Hoezo?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat vroeg ik me vannacht ook af toen de website niet online kwam. Het is eigenlijk vanuit... het is natuurlijk een evenement wat op de een of andere manier ook in mijn jeugd altijd langskwam.
0: Ja.
2: En toen ik samen met een vriendje, die belde op en zei: Marco, ik heb een heel gek idee, maar moeten we dat niet terugbrengen? En eigenlijk zonder na te denken heb ik ja gezegd. Ik zeg ja, want ik denk dat het heel leuk en heel relevant is voor jongeren nu om weer zo'n... Ja, iets wat geen standaard, met alle respect, muziekfestival is. Nee. Maar iets waar je echt met elkaar samenkomt, beleeft enzovoort. Nou ja, dus ja, we zijn anderhalf jaar bezig geweest. Ja. Jaarbeurs is weer partner, dus dat is echt te gek. En volgend jaar juli gaat het gebeuren.
0: Waanzinnig. Heb jij ook iets te maken met de eerdere edities? Of ben jij echt een nieuw one?
2: Nee.
0: Nieuw kid on the block?
2: Nee. Nee, we zijn absoluut nieuw kit onder blok. Het wordt ook een volledig nieuwe opzet, dus vergeet alles wat je wist uit de 90's. Dat was echt heel schattig, vooral als je het nu terugkijkt.
0: Ja.
2: Maar nee, we hebben wel echt van de originele founder, van Jan Morien, hebben we de alle rechten over mogen nemen. En, maar eigenlijk is het casco is blijven staan, de naam, maar we zijn bezig met een volledig nieuwe invulling.
0: Ja, ja, ja. Het is ook een heel andere tijd geworden natuurlijk. Als we het hebben over 90's en waar we nu in zitten, is zo anders geworden. Wat gaat het worden dan? Wordt het Een verbeterde versie? Wordt het een versie 2 of wordt het echt totaal iets anders?
2: Nou, kijk, het goede is, wat de megastatie toen was, dat was echt een weerspiegeling van wat jongeren toen bewogen. We hadden toen inderdaad Nintendo, internet kwam net op. Dus eigenlijk alles wat toen relevant was in onze jeugd, zeg maar. Ik was ook jong in de 90's.
0: Ja.
2: Datzelfde doe je nu, alleen ja, je kan niet meer met Nintendo en met internet aankomen. Dus
0: nee.
2: We zijn met heel veel leuke merken en partners in gesprek. Er komen echt gekke installaties. Het is natuurlijk wel een generatie die houdt van prikkels. Dikke experiences, dus die willen we ook bieden.
0: Ja.
2: En dingen die ze online tof vinden en naar kijken, dat willen we offline ook mogelijk maken. Dus,
0: ja.
2: Maar like, een heel belangrijk onderdeel van ons team is ook dat de jonge mensen echt in de driver seat zitten. Zij bepalen, zij kiezen, zij beslissen mee.
0: Ja, want
1: ik had een vraag voor: wat voor leeftijd is het dan eigenlijk?
0: Goeie.
2: 16, 25.
0: Ja. Daar val je net buiten, Tinia.
1: Jij
0: gedraagt je nog heel jeugdig, dus je kan daar prima meedoen. Maar ik vond het toen echt waanzinnig, want ik denk dat ik een jaar of... wat zal het zijn geweest? Een jaar of 17, 18 ben geweest. Dat we met de trein vanuit Friesland naar de jaarbeurs gingen. En inderdaad, wat jij zegt, het internet was toen net nieuw. Ik weet nog dat er van die internet, van die computers die stonden in de hal.
2: Ja.
0: En dan kon je internetten. Ja, waanzinnig. Maar dat was dus een beleving voor ons toen. Dus jullie willen nu de beleving van nu daar brengen.
2: Eigenlijk wat je net zegt, en dat is eigenlijk wel heel leuk. En voor heel veel jonge mensen was het eigenlijk ook hun eerste soort festivaluitje.
0: Ja.
2: En met de trein, dat was toen ook echt een ding. Want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen.
0: Ja.
2: Maar dat gevoel, Hè, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur ja, willen we wel dat de echt jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
3: Nee.
2: En dan komt ook echt het programma. Maar er komt ook wel echt goede muziek. En dat was toen ook goede talenten. Dus we gaan ook wel echt muziek brengen.
3: Ja.
2: Maar we willen echt dat je gekke dingen gaat zien die je toch weer gaat Instagrammen of TikTokken.
3: Ja.
2: Maar wel, waar je wel over kletst met je vrienden. Dat je denkt, shit jongens, hier moet ik volgend jaar weer heen.
0: Ja, het is wel goed dat je erover begint, over muziek inderdaad. Want dat was toen ook heel erg. Daar was ook veel radio bij. Komt er ook radio bij? Want dat vind ik dan weer belangrijk.
2: we hebben wel met de bekende Usual Suspects gesproken. Zeg maar, als je het vanuit traditionele media gaat. Ik heb daar ook een achtergrond.
3: Ja.
2: Maar we hebben heel bewust ervoor gekozen om die vooral nu even niet.
3: Hè?
2: Als onderdeel van de pop. Ja, nou ja, waarom? Omdat ik vind gewoon als je jongeren wil bereiken. En het is als eerste. En nogmaals, je moet. Zoals dit ook is dan echt een dat heet dan even mooi in een B2B persbericht.
3: Ja.
2: Dat moet, dat hoort ook gewoon. Maar als je jongeren wil bereiken, ja, met alle respect, dan is ook een 538 en ook SterrenL is dan ook geen niet de juiste plek. Dus nee, daar hebben we een andere, hoe zeg je dat, stap.
0: Oké, maar dan vind ik het wel belangrijk dat er Nederlandstalige muziek ook moet komen, Marco.
2: Maar 100.000%.
0: Goed
2: maar
0: zo.
2: 100.000, helemaal met je eens.
0: Dat is dan beloofd. Nog één keer, de data, wanneer is het precies?
2: 10 en 11 juli 2027, Jaarbeurs Utrecht.
0: Fantastisch. Megafestatie.nl, we houden de site in de gaten. Ik wens jullie heel veel succes met organiseren. En nogmaals, fantastisch nieuws dat dit terugkomt.
2: Dankjewel, leuk om te horen. Fijne dag.
0: Datzelfde, dag Marco. De megafestatie, jongens. Waanzinnig. Ja, dat was, ik vond het een beleving 10 jaar vroeger. Dat was maar echt een beleving.
1: Ik heb geen idee. We hebben het hier regelmatig in de show over gehad. En over dit festijn. En ik heb geen idee.
0: Nou, ik vind het heel mooi hoe hij het omschrijft. Dat hij het echt een beleving wil maken zoals we toen hadden. Maar dan voor de generatie van nu. Dat is heel belangrijk. Nou, fantastisch. Vanochtend rustige weersomstandigheden. Later zon, wolken, buien, kans op onweer 16 tot 18 graden vandaag.

0: Split en Check. Zo heet deze. Nou, dat schrijf je niet als zeg maar het rookgoedje, maar SHQ. Check. Ik moest er ook even verifiëren hoe deze man hoe hij het uitspreekt. En Baco in Monaco is deze week de paradeplaat. Oké, dan gaan wij eens even naar het spel. De 06.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06. Draai het paletje rond en rond. Het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
2: Dit is 06 Roulette.
1: Dat zal.
2: 06 Roulette.
0: Tijd voor de 06 Roulette. Tien is er klaar voor.
3: Ik ben er klaar voor.
0: Take it away.
3: Wauw.
0: Snel. Oh,
3: ja,
0: wow,
3: dit was een snelle. Maar deze snelle heeft er wel voor gezorgd dat vandaag een makkelijke ronde is van de 06 Roulette. Want hij is gevallen op één cijfer.
0: Ja.
3: En dat is cijfer 2.
0: 2?
3: Ja.
0: Oh, die heb ik niet.
3: Twee moet je hebben na je 06. Heb je dat, dan ben je spekkoper vandaag. Dan mag je jackpot appen in de NPO Luister app.
0: Ja.
3: En wie weet win jij dan de beruchte.
0: Ja,
3: de
0: ster,
3: mooie,
0: ja,
3: de grote, de fantastische, de beste.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen. En dat is niet om hem eventjes extra te pushen. Maar ik heb hem mee naar de supermarkt. Hoor. Ik loop daar vol trots met...
3: Heel goed.
0: De Sterren NL Big Shopper.
3: Ja, en er kan een hoop in, lieve mensen. Dus
0: nou,
3: deze wil je hebben.
0: Het is geen small shopper.
3: Het is geen small shopper.
0: Het is een big one. Dus die kun je winnen en andere leuke prijzen. Als je dus een 2 hebt. Toch? 2.
3: Ja,
0: een 2. Ja, okay.
3: Na de 06, hè?
0: Ja. Dan app je even jackpot in de NPO Luister-app. Ja, ik ben even met meerdere dingen tegelijk. Dus ja, ik zit hier meteen. Ik zie links in mijn scherm staan nog de megafestatie open. Daar ben ik helemaal hyped over.
3: Ja, jij bent helemaal...
0: Ja, dan moet ik volgend jaar heen met mijn zoon. Dat is prachtig. En dan komt het namelijk samen. Dan is de cirkel rond voor mij. Als
3: dan
0: ik dat
3: is
0: even
3: de
0: doe.
3: Cirkel rond, ja.
0: Ja, want hij
3: ja,
0: is...
3: ik ben er toch ook al nieuwsgierig naar eigenlijk.
0: Ja, maar goed, dan ben je 28 inmiddels. Dan wordt het ook wel wat, hè?
3: Ja, dat wordt ook wel, ja. Mag mij even niet meer jeugd noemen. Maar
0: ga je met ons mee?
3: Oh ja, dat kan.
0: Dan doen we fake alsof we een gezin zijn. Gaan we fake spelen dat we een gezin zijn?
3: Ja, dat vind ik een goed idee.
0: Ja, waarom ook niet?
3: Ja, anders kom ik niet binnen.
0: Is dit uw vrouw of dochter?
3: Ja, dan krijg je dan zo'n TikTok-ding. Ja. Dat zie je heel vaak op TikTok voorbij komen. Dat mensen dan filmen van, hoe is dit? De girlfriend door de...
0: Ja, dit is heel raar. Wat doet deze man? Dat is zijn zoon. Maar is dat zijn dochter of is dat zijn vrouw? Gaan we volgend jaar spelen. Nou, dus ik was met minder dingen tegelijk bezig. En ik wil zo meteen eigenlijk even een piratenplaatje draaien. Ik mis een beetje een piratensfeertje nog vanochtend. Eén piraat, altijd piraat. Dus ik moet zo meteen nog even wat doen. Maar eerst even...
3: Eentje dan.
0: Ja, doe zo meteen even eentje.

0: bovenste plank.
1: Oh.
0: Nou, inderdaad, ja, de Paladijns en jouw liefste wens op Sterren NL. En daarvoor Robert van Hemert en Donnie natuurlijk met Mo, wat dat nou? Dat hadden we ook nog. Ja, Tinia, een 2, hè?
2: Een 2 moet je hebben.
0: Oké, 2 in je nummer, dan mag je appen naar Tinia. Maak ze gek, hè? Stuur even het woord jackpot voor wat leuke prijzen. Gaan we zo meteen weggeven. Eerst het weerbericht met Jan de Weerman.
3: Hey.

0: Janderman.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is de zon er zo af en toe nog bij, maar komen er ook enkele buien voor. In het westen is het er toch wel op de meeste plaatsen droog. De wind doet kalm aan en die komt uit het zuidwesten. Temperatuur heeft ook niet over 17 graden en is veel te koel voor de tijd van het jaar. Maar we blijven positief en hier de spreuk.
0: Ja.
1: Kijkt de meerkoets stil naar de zwoele nacht,
0: ja,
1: dan komt de regen soms heel zacht.
0: Bedankt. Tijd voor het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Het is een stuk rustiger op de weg op dinsdag dan normaal gesproken. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Lelystad Noord heb je 26 minuten extra bergingswerkzaamheden. Linker rijstrook is dicht. En de A20 Hoek van Holland naar Gouda voor Vlaardingen 8. De A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. Daar is een ongeluk geweest. 13 minuten extra rijden. De weg is gelukkig wel weer vrij. NPO Sterren.

0: Satisfier. Dit was Roxy Dekker in de ochtendshow Marcel in de Morgen. Wij doen een 06 roulette spelen. Nog een minuutje of 5, 6, 7. En dan gaan we zo meteen iemand blij maken met wat prijzen. Dus je kan nog last minute. That's my middle name.
1: Dat is jouw first en jouw last en je middle name. Het is gewoon jouw naam.
0: It's my trademark.
1: Ja. Jongen.
0: Ja, sorry.
1: Laat jij nog een keer gewoon niet bijzitten.
0: Nee, dat klopt. Dat gaat ook nog wel een keer zeker parten spelen. Maar tot dusver kom ik er nog mee weg. Ik kan nog last minute meedoen. Een 2 in je nummer, dan mag je een jackpot appen in de NPO-luisterapp. Ja, binnen een beetje last minute, ik weet het wel. Maar anderzijds moet ik zeggen, Tinia, zijn we er soms ook vroeg bij. Want ik zat toevallig even door onze playlist heen te scrollen. Wij hebben een illegale playlist, Tinia en ik, op Spotify. En dat heet Marcel in de Morgen, hoe anders. En dan staat er ook achter NPO Sterren NL, dat zijn wij, hallo. Daar hebben we inmiddels een liedje of 61 in onze playlist. Ik vind ook dat we daar weer eens wat aan moeten toevoegen, aan het lijstje. Want daar zijn we natuurlijk vrij in om dat te doen. Maar dat moeten dan wel liedjes zijn waar we achter staan, die we, nou, oude
1: wij
0: liedjes,
1: leuk vinden.
0: Die wij leuk vinden. Maar ook nieuwe liedjes. Want zo zag ik net even in een ooghoek dat Cheerio van Justin de Wild. En ik wil niet zeggen dat wij de hitmakers zijn. Maar Cheerio van Justin de Wild hebben wij op 24 maart hebben wij al in de lijst gezet. Dames en heren, het is vandaag 9 juni.
1: Ja, dat zegt al genoeg. Dat zegt al genoeg. Maar ik vind eigenlijk wel ook even over het nieuwe bij Intercomen lijstje nummers.
0: Nee, niet die bankzitters.
1: Nee,
0: niet die multimedia.
1: Nee, daar heb ik het helemaal niet over.
0: Oh, nee, oké.
1: Je WK-hit. Je liedje.
0: Die staat er nog niet in.
1: Nee, maar als die daar op Spotify staat, vind ik wel dat hij er even in moet.
0: Even orgeltje voor jou. Clap your hands now. Deze WK-banger.
1: Ik vind trouwens wel dat die wij vanochtend hebben gedraaid van Mike Versteeg.
0: Ook.
1: Dat hij er ook in kan.
0: Oh, die kan ik wel eventjes toevoegen inderdaad. Dat is wel goed dat jij dat zegt.
1: Want dat vind ik wel echt een banger.
0: Oké, die ga ik nu stand te P.
1: Ja, die hoort wel zeker in ons lijstje thuis.
0: Hartslag van je heupen is dat.
1: Hartslag van je heupen.
0: Ja, hartslag van je heupen. Die gaat nu
1: en
0: eventjes
1: de nieuwe van Rutger van Barneveld.
0: Oh ja, die kan er ook wel even in inderdaad.
1: Ja, zwoele zomernachten.
0: Ga ik nu ook stand te P eventjes erin
1: doen?
0: Dat
1: zijn wel twee bangers die er wel in het bangerlijstje kunnen.
0: Ik doe even toevoegen. Zeg jij nog even hoe mensen die WK-plaat kunnen pre-saven?
1: Nou, dan als je de WK-plaat van Marcel en de Doelezen wil pre-saven, ga je even naar Marcel zijn Instagram-kanaal.
0: Ja.
1: Of in ieder geval zijn social media. En dan ga je even naar zijn stories. En daar kun je op het linkje klikken om te pre-saven. En dan hoor je hem voor vrijdag.
0: Ja, voor vrijdag is
1: gaat vrijdag. En wanneer precies, dat wil Marcel niet vertellen. Dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het voor vrijdag is.
0: Voor vrijdag is hij voor iedereen. En dan kan iedereen hem streamen. Want ja, donderdag begint het WK.
1: Ja.
0: Ja, dus voor vrijdag moet het. Dan is het ook mooi op tijd, toch? Oké, genoeg over dat allemaal.
1: Nogmaals, onze lijst is op Spotify-lijstjes Marcel in de Morgen, NPO Sterren NL.
0: Ja, dat is hem. NPO Sterren NL, de lijsten. Nou, voeg je daar naartoe, abonneer en dan mis je niks. Deze staat er namelijk ook in. Daar had ik wel even zin in. En ik weet, jij hebt er altijd zin in.
1: Altijd.
0: Een beetje ABBA door de boksen. Van eigen bodem dit, hoor. Dit zijn de Stars on 45. Lang geleden. Maar u weet het, oude meuk is leuk.

0: moet eigenlijk wel in dat lijstje. Dat hoeft niet een nieuw plaatje te zijn. Dat mag dus ook een oude kraker zijn. Dat je denkt van, ah, dat is echt, als ik die hoor, dan is het de ochtendshow. Dan voegen we hem graag even toe in het lijstje. Maar laat dat vooral even weten.
1: Marcel in de Morgen.
2: Is dat Marcel van die Rundfunk?
0: Ja.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Ja, het is vandaag dinsdag. Het is ook Der Deutsche Dienstag. En ik wil zo meteen even een Duitse klapper draaien. Want die is vanochtend nog niet geweest, Tinia. We hebben nog geen Duitse.
3: Ja, nee, dat klopt.
0: Beetje vergessen. Maar ja, Abbe, dat nou, we kunnen nog omdraaien, zeg maar. Dus laat vooral weten.
3: Schade.
0: Ja, schade. Alles is voorbij. Nee, niet voorbij.
3: We hebben nog volle
0: 69 minuten hebben we nog. Dus laat weten welk Duits nummertje moeten we zo meteen nog even draaien. Mag ook oud of nieuw zijn.
2: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Ja. Duitse dijenkletsers, stuur maar in de app. Wat, wie, oh nee, sorry.
3: Wat hebben we aan de lijn?
0: Wat hebben we aan de lijn? Nou. Nee, het is wie. Wie hebben we aan de lijn?
3: We hebben aan de lijn Pim uit Enschede.
0: Wat?
4: Yes.
0: Pim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Pim. Hoe is het?
4: Ja, goed. Met jullie?
0: Je klinkt een beetje ver weg, Pim. Sta je op de hands-free?
4: Nee, ik sta niet op de hands-free. Wacht even.
0: Zit je in de boekenkast?
4: Nee, ik sta in een lege woning.
0: Oh, een lege woning, dat is het. Hé, wat ben je aan het doen dan, Pim?
4: Ik sta op een renovatieproject, brandpreventie.
0: Brandpreventie. En moet je dan brandwerende materialen aanbrengen of zo?
4: Ja, klopt, ja.
0: Oké, als in panelen of wat doe je dan?
4: Ja, brandwerende platen, kitten, koten, alles eigenlijk.
0: Kom wat bekijken, hoor ik. En dat doe jij in een renovatieproject. Nou, leuk, Pim. Je bent niet de enige, neem ik aan, daar. Of ben je Remy vandaag?
4: Nee, ik ben niet de enige.
0: Ah, gelukkig. Met collega's. Is dat dan bijna schaftijd of niet?
4: Volgens mij wel.
0: 8:00 voor 9:00. Ik weet niet, hoe laat schaften jullie?
4: 9:30.
0: 9:30. Oh, daar zit het bakje er bijna aan te komen.
4: Bijna wel.
0: En gaat er dan nog een bammetje in of is er iemand die trakteert vandaag?
4: Nou, het was maar zo'n feest.
0: Oké, broodrommeltje gaat open, hoor ik.
4: Yes.
0: Oké. Hey, we gaan even jouw nummer tegen het licht houden. Er moet sowieso een 2 in zitten. Tinia.
3: Ja, heeft hij.
0: Pim, gefeliciteerd.
4: Yes, dank je wel.
0: Ik wens je een mooie dag en een smakelijk bakje zometeen.
4: Yes, werkt ze.
0: Joe, jij ook.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Jelle. Kijken we nog even naar het verkeer met een paar meldingen van de ANWB. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Amstel. Kapotte auto, kwartiertje extra rijden. Olie op het wegdek. Ai, de A20 Hoek van Holland naar Gouda tussen Maassluis en Schiedam. Een minuutje of 10. Twee rijstroken zijn er dicht, ook de oprit. En de A50 Os-Eindhoven tussen Uden Centrum en Veghel. 5 minuten door een ongeluk, daar is de linker rijstrook dicht. Een autobrand is de laatste, de A58 Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Sint-Willebrord en Roosendaal, een minuutje of 6. De weg is daar dicht en je kan het beste omrijden via Moerdijk over de A16 en de A17.
0: Marcel de Vries.
4: Toi, toi, toi. Jeroen van Zelst gaan we zo meteen draaien met Ladder naar de Hemel. We hebben nog wat historische feiten van deze 9 juni. Die krijg je zo te horen. Maar eerst Mart Hoogkamer en Billy Dans. Gappie Sappie. De nummer.

0: Helder naar hemel, dit was Jeroen van Zelst.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: 9 juni vandaag, Tinia. En op deze dag in 1934 maakt Donald Duck zijn debuut in de Disney-film The Wise Little Hen. De chagrijnige eend die groeit uit tot een van de bekendste strip- en tekenfilmfiguren ter wereld.
2: Wauw, gefeliciteerd Donald Duck.
0: Ja, zeker. Heb jij een Donald Duck in huis?
2: Nee, ook eigenlijk nooit niet echt gehad. Af en toe wel eens als we op vakantie gingen of zo werd het wel eens aangeschaft. Maar we hadden geen abonnementje.
0: Ja, oké. Inderdaad. Ja, nee, ik had hem tweeledig is die inderdaad, de vraag.
2: Ja. Ik heb een vriend, die heeft hem volgens mij nog steeds.
0: Die leest hem nog?
2: Ja, die leest hem nog.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Een vriend of de vriend?
2: Nee, een vriend. Uit mijn
0: een vriend.
2: Uit mijn vriendengroep.
0: Oh, het is niet jouw vriend.
2: Nee.
0: Die heeft andere boekjes onder het bed liggen.
2: Ja, die heeft andere boekjes
0: onder het bed. Oh, smeerlap.
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, dat gaat alleen maar over...
0: Heb je ook een Donald Duck in huis?
2: Nu, ik. Oh, zo.
0: Zo in huis.
2: Ja, zo in huis.
0: Zit er eentje in jou verborgen?
2: Nee, dat kan ik niet. Oh. Jij kan dat dus wel, hè?
0: Ja, een beetje het geluid een klein... Het geluid een klein beetje, maar er zijn ook mensen die kunnen er echt mee praten. En dat kan ik niet. Als je dit geluid produceert en dan ook nog woordjes zeggen. Nee, dat lukt mij niet.
2: Mij lukt het überhaupt niet. Ik heb het al vaak geprobeerd. Maar
0: in je wang doen. Probeer maar. Dacht al, we kunnen wel lachen.
2: Ik ga dit niet proberen, want ik word alleen maar uitgelachen.
0: Ja, je deed het wel. Gelukkig hebben we de audio
2: niet,
0: nog.
2: Dit is niet voor mij... Nee, niet voor mij neergelegd. Nee,
0: niet nog één keer proberen?
2: Nee, ik durf het niet.
0: In 1934, hetzelfde jaar, beginnen in New York de eerste uitzendingen, de eerste tests met FM-radio. En al snel blijkt dat FM veel minder storingen heeft dan AM. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van radio zoals we dat nu kennen. Ja, ja, FM, frequentiemodulatie staat het voor. Frequency modulation. En AM, amplitude. Dus dat heeft dan weer met geluidsgolven te maken.
2: Oh ja.
0: En FM is inderdaad... en AM kon je volgens mij ook met... Daar hadden ze ook wel stereotest. Maar FM is echt met stereo. En tegenwoordig een klein regeltje RDS voor de tekstbeleving. En we hebben nu natuurlijk DAB+. En DAB, dat is hetzelfde. Mensen nu hebben ook geroepen in die hele sector in de radio. Die zeggen, drap noemen ze dat. Dat is drap. Maar jongens, echt geloof me, dat DAB, dat is echt wel fantastisch hoor. Want het is digitaal, hè. Het is, het is aan of uit. En als je een beetje een goed kanaal hebt met een goede conversie, zeg maar, bitrate en zo, dan heb je hele goede geluidskwaliteit. Het gaat namelijk in het FM, en dan gaan we technisch gaan we het ophouden hoor. Die gaat tot 15 kHz. Dat is je menselijk gehoor gaat verder. Je menselijk gehoor gaat ongeveer tot 20, 22 kHz. Dus dat zijn hoge tonen, zijn dat.
2: Ja.
0: En op DAB, daar hoor je dus meer hoge tonen. Let er maar eens op. Zet er maar eens switchbars van DAB naar FM.
2: Okay.
0: Dat is een tipje mijnerzijds. En in 1995 komt minister Annemarie Jorritsma met het idee om auto's tijdens de spits over de vluchtstrook te laten rijden. Nou, dat was eerst in eerste instantie ook helemaal iedereen dat tegen. En ach, waarom moet dat? Wat een kritiek. Maar enkele jaren later worden de eerste spitsstroken toch ingevoerd.
2: Ja.
0: Ja, handig.
2: Superhandig.
0: Oh, het is zeker. Dus die Jorritsma is zo gek nog niet, hoor.
1: Marcel in de Morgen.
3: Is dat Marcel van die Rundfunk?
0: Ja.
3: Der Deutsche Dienstag.
0: Tijd voor een liedje in het kader van Duitse muziek op dinsdag. Deutsche Dienstag.
2: Weet je waar ik nou zo zin in heb als ik dit deuntje hoor?
0: Oktoberfest.
2: In ons Oktoberfest.
0: Ja. Dan moest misschien nog even wachten.
2: Ja, dat duurt echt nog heel lang. Maar ik heb het
0: te wachten.
2: Als ik dit hoor, dan krijg ik daar wel weer helemaal zin in.
0: Nou, wie weet dit jaar. Ik zeg toch niks.
2: Oh.
0: We gaan even een liedje draaien uit de inbox. Want er werd heel veel aangevraagd. Sowieso Michelle, die zei al, doe maar even Matthias Rijn met Verdammt, ich lieb dich. Maar er was iemand eerder. Wie was dat ook maar weer, Tina?
2: Oh, dat was Glenn.
0: Glenn?
2: Ja, dat was Glenn.
0: Glenn wil horen?
2: Ja, Dieter Koblenz. Nee, Dieter Koblenz met Verdam, ik lieg niet, ik liep niet.
0: Gieter Koblenz.
3: Der Deutsche Dienstag.
2: Zo moeilijk.
0: Maakt niet uit.

0: zeg je? Nou ja, dit waren Suzanne en Freek. En als het avond is... Ja, yes, je bent ook een slaapmuts, ben jij? Een
1: nee, helemaal niet. Want ik voel nu gewoon in één keer... Ik zit hier allemaal water weg te tikken. Dat is niet normaal uit mijn,
0: waarom,
1: uit mijn beker.
0: Dorst of zo? Heb je gisteren wat pittigs gegeten?
1: Nee, helemaal niet. Ja, ik ben dorstig vandaag.
0: Dorstig.
1: Maar ik moet er allemaal naar de wc. Maar ik voel nu in één keer, ik moet in één keer heel nodig.
0: Oh, ga je niet nog een liedje draaien, zegt ze ineens. Nee, ik zeg, dit zijn er al drie. We zijn al 10 minuten zijn we van de zender.
1: Ja,
0: ik begin al een beetje onwennig te worden.
1: Dat ik voel van, ik moet weer plassen.
0: Nou, ga maar dan.
1: Ja, ik ga zo.
0: Doe maar. Ga nu maar.
1: Nee, ja, ik wacht wel even.
0: Nee, ik ga niet eerder een plaat inzetten dan jij door de deur bent. Doe nou maar.
1: Hoezo? Ga je een polka inzetten dan?
0: Dat zou best
1: dan
0: kunnen.
1: Dan ga ik nu meteen weg.
0: Nee, ga geen polka. Nou, alhoewel dit... Nee. We gaan al marcherend richting Rob de Nijs. Dat is wel een mooie. 3:12, dat lukt je wel, hè?
1: Ja, dat lukt me wel.

0: Lara, Mila, en had ik je maar nooit gezoend? We hebben een mooi appje, Tinia. Morgen Tinia en Marcel. We zitten lekker aan het strand op Kreta, op honeymoon. Kan je niet even halen? Alles in het leven van Wolter Kroes draaien voor ons. Is namelijk een huwelijksliedje. Groetjes van Kees en Lisette Terpstra. Dat is toch fantastisch. Daar kun je beter zitten dan hier in Nederland, denk ik. In zijn algemeenheid toch. Ik denk dat het hartstikke lekker weer is op het strand in Kreta. Ik weet niet waar je zit op Kreta, want dat is best nog wel een eiland. Hebben wij Wolter Kroes al gedraaid vanochtend. Dus dat, helaas, pindakaas, die doen we dan niet. Maar ik dacht, misschien is deze wel leuk.
1: Die past er ook goed bij.
0: Zomernacht in Griekenland. Die zullen wel zwoel zijn, denk ik, als je op honeymoon bent, toch?

0: Jacob Schuitmaker, zomernacht in Griekenland. Ik denk dat jij vandaag voor C gaat, denk ik. Maar dat is een het is aanname.
1: Nou, C zegt me niet zoveel.
0: Oh.
1: Nou ja, als ik het liedje misschien hoor, dat ik denk van oh ja, maar nu zegt de titel even de naam natuurlijk van de artiest wel.
0: Dus je speelt op safe?
1: Ik ga er toch voor.
0: Je gaat voor C?
1: Ja, ik ga voor het onbekende.
0: Okay,
1: voor het nu nog onbekende.
0: De platenkoffer hebben we het over natuurlijk, de oude platenkoffer. Je kan alvast stemmen. Check de liedjes even. Ze staan in de NPO Luister-app. Vanochtend een droge periode met zonneschijn. Dat zien we hier ook, maar ook wolken en buien die zijn er. Tijdens de zonnige momenten dan wordt het vanmiddag nog zo'n 16 tot 18 graden. Nou, in de loop van de middag dan krijgen we toch een grotere kans op felle buien met onweer en windstoten. Nou, vannacht wordt het droog, opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog wel kans op een bui. Dan wordt het 7 tot 11 graden. En morgen opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag dan is er weer kans op onweer, windstoten. En dan wordt het 16 tot 17 graden. Een beetje hetzelfde allemaal. Eentonig. Verkeersinformatie van de ANWB met twee files. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor Akersloten 17 minuten. En de A50 Os-Eindhoven voor Veghel 21.
2: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
0: Met René Vroeger en Waylon.
2: NPO.

0: levensslang.
1: En je doet hem niet, hè? Je trapt er niet in.
2: Niet op de radio. Luister ook kinderen.
1: Oh, dat is ook zo, ja. Maar je doet hem wel op een feestje, doe hem wel.
2: Absoluut.
1: Kan je niks schelen?
2: Nee.
1: Weerhoud je ook niet?
2: Nee.
1: Zonder drank of met drank?
2: Allebei.
0: Marcel's oude platenkoffer.
1: Echt. Wat een rebel ben je.
2: Echt.
1: Wat een rebel.
2: Rebels, hè?
1: Ach, niet normaal, zeg. We gaan eens even naar het platenkoffertje, lieve Leute. We hebben er drie weer in zitten. As usual. En je mag gaan stemmen op bijvoorbeeld een liedje van Theo en Marjan. Je had Kees en Marjan, je had Frank en Mirella. En dit was ook de Marjan die op een gegeven moment met Frank en Mirella ging doen. Ja.
2: Nou, wat ingewikkeld. Ja, dat lijkt wel een soap.
1: Theo Diepenbrock, maar op een gegeven moment was ook Kees. Was het met Marjan. Ja, het is bizar. Maar dit zijn Theo en Marjan.
3: Ik wil een man met rode haren.
1: Ik wil een man met rode haren.
3: Vurig als de zonneschijn.
1: Hoe roder het dak, hoe natter de kelder, zeggen ze. Ja, dat geldt niet voor een man natuurlijk.
3: Zou voor mij het einde zijn.
1: Zei ik dat hardop op de radio? Ja, ik zei dat hardop, ja. Ik durf dat, ik ben gewoon een rebel.
2: Ja, joh, het is nog meer rebel.
1: Niet over praten. Ik wil een man met rode haren van Theo en Marian. Dan hebben we Guus Meeuwers en Van Gant.
4: Want verliefd zijn is te leuk, ja. En makkelijker dan.
1: Verliefd zijn. Ben je nog verliefd of is het al houden van?
2: Weet ik niet.
1: Oeh, dat duurt lang.
2: Geen idee. Ja, weet ik veel.
1: Ja, dat weet je toch wel. Heb je nog vlinders in je buik?
2: Ja, maar dat heb je altijd, toch? Of is het op een gegeven moment dat...
1: Nee, dat wordt op een gegeven moment zwakt dat een beetje af.
2: Oh,
1: en dan,
2: zwakt dat een beetje
1: ja,
2: af.
1: Ja, er zijn wel momenten dat het dan weer even terugkomt. En je denkt...
2: Oké.
1: Ja,
2: die momenten heb ik nu nog niet. Maar we hebben ook nog niet zo lang, hè?
1: Ja. Maar het is nog verliefd dus.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Hey, good for you. Dan gaan we naar keuze C. Deze kende jij niet van Corrie Konings.
2: Nee, maar ik heb toch net al een kleine voorproefje gehoord. Ik twijfel nog even dat ik mijn stem terugtrek.
1: Oké, okay, je kan je stem terugtrekken als je wil. Dit is het liedje namelijk Je Moedertje. Wel een hele bekende hoor.
3: Die staat er altijd voor je klaar.
1: Dat is toch je moedertje.
3: Die krijgt er alles voor.
1: Moederdag is al geweest, maar...
4: Dat is toch je moeder.
1: Ja, blijf toch je moeder. Laat het weten in de app. Je mag stemmen in ons polletje. Dat ken natuurlijk allemaal anoniem in de NPO Luister-app. Dus je hoeft er niet aan de grote klok te hangen. Maar dan zien we het wel als je even stemt. NPO Luister-app. Komen we zo meteen op terug met de meeste stemmen. Gaan we zo meteen het liedje draaien. Ja, vooralsnog wordt het de Corrie Konings, als ik het zo zie, Tinia. Maar je kan nog een bijstellen. Wat zou je dan doen?
2: Ja, dan zou ik denk toch voor B gaan.
1: Ja. Je speelt toch op safe.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Stem maar. Je hebt een klein kwartiertje. Dit zijn...

Schuurmans en Blij dat ik leef. Nou, ik denk dat we het allemaal zijn, René. 9:40 daarmee geworden. Bijna op het einde van dit programma voor vandaag. De ochtendshow voor deze 9 juni. Met in het platenkoffertje nog 3 oude rammers. Onder andere...

0: Corrie Konings.
1: Wie krijgt
0: je hebt nog niet dat gevoel bij dit liedje.
1: Nee, ja, ik vind het
0: Is te truttig.
1: Ja, ik ja.
0: Met te veel...
1: Met dat kinderkoortje erin. Ja. Ja, ik...
0: Is toch je moedertje...
1: Ja, ik cringe hier een beetje op.
0: Nou, ja zeg.
1: Ja, ik geef gewoon... Ik ben altijd eerlijk. Je weet het.
0: En dan als jij dit weekend ergens in een feesttent staat... en Kinderen voor Kinderen wordt gespeeld...
1: Ja, dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja, bewegen is gezond.
1: Bewegen is gezond.
0: Dan zing je alles mee. Sterker nog, deze dame zat een paar weken geleden bij K3 vooraan. En dit is niet goed. Ja, maar dat is
1: maar
0: zo.
1: Dit is anders.
0: Nee, is niks anders.
1: Jawel.
0: Nee,
1: ja, is flauwkul. Ik vind het niet mijn ding.
0: Oké, okay, nou ja, dat
1: ik
0: kan natuurlijk.
1: Ik trek bij deze mijn stem in. Ik ga voor B.
0: Oké, okay, jij gaat voor hij, zij gaat voor B. Oké, okay, met deze... Dus...
1: Ik vind dat wel leuk. Maar dit hoort gewoon even in de feesttent of in de kroeg. Even één keer.
0: En hoe gaat het dan?
1: Dat zeg ik niet.
0: Jammer. De wegen is gezond. Maar dit is toch ook... Doe je handen maar omhoog en zwijf van links. Links naar rechts, van links naar rechts. Oh god, nee, dan ga ik weer niet. Nou, op een feestje gaat het wel, hoor. Maar dan moet er een bakje bier in zitten.
1: Ja.
0: Hé, jongens. Nou.
1: Ja, ik vond het op zich wel gezellig.
0: Ja, ik ook. Maar wij doen deze even van Silver.

0: Kinnaar en nog één. En daarvoor hadden we Silver Mets. Wat is de liefde? En dat komt uit Hazes is de basis. En zo is het ook maar net. Ik bedoel, dat ik roep er wel vaker bij een liedje van Hazes. Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij hebben we vanochtend niet eens een liedje van Hazes gedraaid. Ai. Ik vind eigenlijk een ochtendje zonder Hazes is geen volmaakte ochtend. Wel?
1: Nou ja, dat zijn jouw woorden.
0: Dat zijn mijn woorden inderdaad. Ja. Ja. Ik hoorde het net. Ik hoorde het mezelf zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja, goed.
1: Maar je maakt dan niet zoveel uit.
0: Maakt niet uit, Tinia. Jij zei net dat eind deze maand is eindelijk de dag dat...
1: Ja, ik ben achter een heugelijk feit gekomen.
0: Achter een heugelijk feit.
1: En dat is dat er een

0: bestaat, neem je hond mee naar je werkdag. En laat die nou nog deze maand zijn.
1: Echt waar?
0: Wow, speak, 26 juni aanstaande.
1: 26 juni, neem je hond mee naar werk.
0: Naar je werkdag.
1: Naar je werkdag. Oké, nou ja, gaat in mijn geval lastig, want ik heb geen hond.
0: Ja, ik wel. Pippi natuurlijk, Pippi. Op de beroemde Pip.
1: Pip. En zou Pip de reis aandurven, denk je? Want die is wagenziek, toch?
0: Hij is een beetje...
1: Pip is wagenziek. En Pip is, moet je even uitleggen, wat voor hond is het?
0: Pip is een boemertje X-Malteser. Een kruising Malteser.
1: Ook OX is de kruising. Oké. Boemer Malteser.
0: Ja, het is gewoon eigenlijk een boemertje.
1: Maar zou Pip mij ook in de kuiten bijten? Want ik ben niet zo happerig op honden.
0: Nee, Pip die is meer speels, zeg maar. Die zal nooit... Pip denkt soms wel eens bij grote honden dat hij de baas is. En dat hij denkt van, nou, ik bewaak hier het terrein. En hier komt niemand binnen. Maar als je dan Pip... Dus... Pip ziet dan, denk je, iedereen kan over hem heen lopen. Maar zo denkt hij er zelf anders over.
1: Ja, ja. Maar, Pip denkt tussen de oren dat Pip
0: een hele grote hond
1: dat hij een herder is, of een bouvier. Ja.
0: Dan staan er ook wel eens honden bij. En die lopen mensen langs ons huis en dan met een hond.
1: Ja.
0: Een hele grote hond meestal. En dan staat Pip achter het hekken, achter het draad. Staat hij dan heel groot te blaffen naar die honden. Zo van, wegwezen, weet je wel.
1: Wegwezen, klein hondje.
0: En,
1: denk
0: dan,
1: dat,
0: en als die honden dan bij hem in de buurt komen, dan rent hij weg.
1: Ach. Maar Pippi, neem me mee. Maar is Pip wel een beetje stil? We maken wel radio, hè? Dus niet dat we heel erg gekef...
0: Hij blaft alleen maar als hij iets nodig heeft. Dus als hij moet eten of moet plassen of drinken.
1: Prop hem van tevoren vol. Niet te vol, want wagenziek. Heb je dat weer?
0: Ik heb er nu al zo zin in.
1: Ja, ik heb er ook schik van. Ik heb er onwijs veel zin in.
0: Kan Pip eindelijk mee op de radio? Dat vind ik helemaal leuk.
1: Gaat gebeuren. Oké, to be continued. We gaan er even één doen, één liedje. En dat is geworden. Nou, dit is mooi, Tinia. Met hoeveel stemmen? Ja. Hoeveel procent?
0: Met maar liefst 51% van de stemmen heeft gewonnen Corrie Konings met Je Moedertje.
1: Nou, maak je kennis met deze parel van de plaat uit het verleden.

0: niet voor herhaling vatbaar voor jou.
1: Absoluut niet.
0: Oh, nou ja, sorry. Doe ik mijn best. Je moedertje, maar we hebben er schijnbaar wel heel veel mensen plezier mee gedaan.
1: Ja, nou ja, het
0: gewonnen.
1: Zo, ja.
0: So be it. Zometeen na 10 uur is het tijd voor Emily op volle toeren. Heb een fijne dinsdag. Tot morgen.
1: Houdoe.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. En het rijdt langzaam op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten.

laten we eerlijk zijn, alles is toch veel leuker als de zon schijnt. Op volle toer en dat op deze dinsdag 9 juni. 9 juni alweer. Jeetje, de tijd vliegt voorbij. Let op, de komende 3 uur ook. Want we gaan namelijk genieten van Nick en Simon en ook Gerard Joling. En hij zegt, kom op jongens, los met z'n allen. Vanavond event. Nou, hier is Chris Bauer.

0: jawel! Er komen zoveel berichtjes binnen. En ik denk, wat is dit nou? Volgens mij heeft deze man gewoon nieuw leven ingeblazen in het nummer wat hij in 2024 heeft uitgebracht. Waar heb ik het over? Nou, Donny Ponte en Flamingo. Want jij bent het voor mij.
1: Uno, dos, tres.

0: date hebben. Nou, of niet meteen op de eerste date. Nou ja, dat wordt een one-night stand. Nou, dan zou je zomaar gewoon het liedje van Yves Berendsen kunnen zingen. Als je een beetje goed bij stem bent, hè. Ja, ja, zin in jou. Stel meteen duidelijk. Zometeen Raymond Hermans, maar eerst... Spanje in España.
1: Het is al half vijf.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, tussen de middag, als de kinderen naar huis komen om even lekker te eten, dan laat Donnie wel eens wat plaatjes horen. Of in ieder geval wat liedjes die hij klaar heeft te liggen. En die laat hij dan horen aan zijn kinderen. En als ze dan zeggen ja, dan weet papa dat hij er iets mee moet gaan doen. Ja, zo werkt het.
3: Wie heeft de

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaprestatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is één rijstrook afgesloten.

Beetje verleiding, dat kan hier op NPO Sterrenl Radio. Je hoorde Arjan Oostom. Dat zeggen op volle toeren richting die heerlijke lunch. Nou, dat gaat lukken hoor, want zometeen hoor je Henk Dissel met zijn waterpas en ook Maywood met Rio. Maar eerst Danilo Kuijters. En wat als ik wat mis? Nou, daar moet je zo over nadenken. Dan moet je toch overal bij zijn. Wat als ik...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Nou, zometeen nog wat zwoele zomernachten. Ik heb de zon zien zakken in de... Oh ja, vind ik echt high. Ik zing hem gewoon lekker mee. Dansen moet ik dan weer niet doen. Hans de Boy, die hoor je zometeen met Annabel. Maar eerst Stef Eckel. Ken je die nog? Op een terrasje. Jawel!

over een beetje sterrenstof. Jawel, hier op NPO Sterren NL met de jeugd van tegenwoordig. Daar waar je zo meteen de paradeplaat hoort. Wanneer is terug in de tijd met drukwerk?

NPO SterrenL Radio. En wanneer gaan we weer naar dat plein? Nou, 8 juli, dan gaan we namelijk naar Zwolle met het muziekfeest op het plein. Oh, echt zo aanzienlijk veel zin in weer. Zometeen hoor je hier Frank van Etten en ook Sven Verstegen en Likkepep. Jawel, het is blikkendag vandaag. Volgens mij elke dag. Wanneer snel

maak me nou niet gek. Ja, hoe leuk is het dan om samen met Lil Kleine te werken? Ja, het overkomt hem allemaal. Het kleine welpje wat inmiddels is uitgegroeid tot een leeuw. Wauw. We gaan het meemaken tijdens het WK. Gisteren was hij nog te gast. En dat filmpje kun je terugvinden op TikTok en ook op de Instagram-pagina van Sterren NL. Tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten.

zo na elkaar, want je hoorde Django Wagner, zwarte haren, groene gitaren. En ook Justin de Wild en Jerry Oma. Niets is minder waar, hoor. Ze zijn geen familie van elkaar, al zou je het misschien wel denken. Een hele goede middag, 1 uur geworden. Tijd voor een gloednieuwe.

programma's op Sterren NL. Te beginnen natuurlijk altijd al met Marcel de Vries. Daarna Emily Sleven. Nu ik zei er met de Korte Klein Show. En Jan Paparazzi ook nog vanaf 4 uur. Van 4 tot 7. De komende 3 uur lekker veel muziek dus voor op jouw werkdag. Als je iets wil horen, laat het weten via de app. Check ook even in. We gaan liedjes draaien uit de Nederlandstalige tot 1000. Een Engelstalige krent, een discoplaat. En nog veel en veel meer. We gaan het gezellig maken.

krijg altijd een beetje weemoed van als ik dit hoor. Koos Alberts en ik verscheurde je foto. Dat is meer omdat ik deze man gewoon heel erg mis. Ook om hem tegen te komen in het veld was altijd zo'n fantastische kerel. Koos Alberts en ik verscheurde je foto. En daarvoor puur en alleen maar zomer op de radio. Emma!

Westinklijn. En stap je naar links, stap je naar rechts, naar voren en weer terug. Meerdere platen die dat trouwens hebben gedaan. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Maar goed, hey, we gaan zo meteen even een plaat draaien uit de Nederlandstalige Top 1000. Welke mag het worden? Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Dit is Tino Martin.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Ze hebben elkaar weer gevonden in de studio, hoor. John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek ervoor later als ik groter ben van Tino Martin. De plaat uit de Nederlandstalige Top 1000 komt eraan. Welke mag dat zijn? Raadpleeg vooral ook even de website als je niet weet wat er ook alweer allemaal in stond. Kan ik me goed voorstellen. mposterren.nl, druk bovenop toplijsten, dan Nederlandstalige Top 1000 en kies een leuke plaat uit. Draai ik zo Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Hoor je naar Joni Plezier. Dit is Wat ik voel. Nu op Sterren. Voel je

0: een leuk liedje uitgebracht, René Schuurmans, en al win ik 10 miljoen.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En dat is precies wat we gaan doen. Nou, voor deze plaat. Ik weet niet of je de website hebt geraadpleegd, überhaupt. Of dat je gewoon dacht, ik wil gewoon deze horen. Want het is de beste van de beste. En dan snap je al welke ik ga draaien. Wordt aangevraagd door Giel. Hij zegt, Perry, ja, voor mij is het makkelijk. De nummer 1 is voor mij ook de nummer 1 aller tijden. Zou je dus voor mij de nummer 1 uit de Nederlandstalige tot 1000 even willen draaien? En daar staat natuurlijk Marco Schuimmaker. Hier is de Engelbewaarder.
1: Een hit

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: dat doet hem altijd wel hoor. De live edities van bepaalde platen. Deze komt daardoor extra binnen, vind ik altijd. Jeroen van der Boom en Mag ik dan bij jou? Het is tijd om zo meteen even een Engelstalige plaat erbij te pakken. De Engelstalige krent van vandaag. En we kunnen er zelf eentje kiezen. Dat kan. Maar ik laat in dit geval jou eventjes de Engelstalige krent uitkiezen. Het is wel een restrictie. Die zitten wel aan verbonden. De plaat moet in Nederland gemaakt zijn. Dus het moet van Nederlandse kom af zijn. Maar goed, in Nederland zijn er dus heel veel Engelstalige platen gemaakt. En jij mag er eentje aanvragen. Dat doe jij via de NPO Luister-app. Hoor je hem zo? Naar Martin Morero. Spijt is voor later. Is de nieuwe Wesley Bronkhorst. Dit is Ik drink rosé op sterren.
1: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren. Maar met een lach.

0: Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: water. Genieten, dat doen we nu. En voor Wesley Bronckhorst, ik drink rosé. Hoog tijd om eventjes weer een Engelstalig plaatje erbij te pakken. Ik ga een Engelstalige krent draaien in de Kort en Klein Show vandaag. En dat is niet zomaar een plaat. Het is eentje, ook maar een van mijn persoonlijke favorieten. Heb ik een heel goed verhaal bij. Vroeger, als kleine Perry, stond ik bij de cd-toren van mijn vader. En daar zat dus een cd'tje in van BZN. Die deed dan in de cd-speler, koptelefoon op. En daar stond een plaat op, die vond ik toen altijd al zo onwijs leuk. En nog steeds heb ik iets met die plaat. Een van de leukste platen vind ik persoonlijk van BZN. De Engelstalige krent wordt aangevraagd vandaag trouwens door Thomas. Hij wil deze ook horen. Het is The Banjo Man.
1: Kort en klein.
2: Ladies and gentlemen.
1: De Engelstalige krent.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: denken, kan het nog beter?
1: Perry Kroms.
0: Twee heerlijke platen na elkaar te weten. Het goede doel Henk Henk met België. En daarna Jan Smit met Als de Morgen is Gekomen. Dat aan het begin van deel 2 van de Kort en Klein Show. De show met verreweg de meeste muziek om je werkdag lekker op te fleuren. Weet je wat je aan het doen bent vandaag? Laat maar even weten. Stuur even een foto waar vandaan jij luistert naar Sterren.nl. Het mag van je bureau zijn. Het mag van, van je stuur. Maar als je aan het rijden bent. Ik wil het niet om geweten hebben dat je door mij een boete krijgt. Hè? Dus doe het dan vooral niet. Maar ben je in de gelegenheid om even een foto te sturen? Doe dat eventjes in de NPO Luister-app. Zo.

plekje in de familie behouden, hè? De Chinees. En daarvoor hoorde je Lara Mila. Bijzonder fijne plaat. Had ik je maar nooit gezoend bij NPO Sterren NL. Afgelopen woensdag was zij de gast bij het muziekfeest op het plein. En vierde ze ook nog eens feest. Ze mocht feest vieren met 10.000 mensen op een plein. Want ze was namelijk jarig. Senna, je hoort het nu in de Korte Kleinshow. Met een heerlijke plaat. Dit is alles.

De nieuwe single van Nelens Leeman op Ster NL Radio heet Ze mogen alles van me krijgen. We gaan zo een plaat draaien uit de Nederlandstalige top 1000. En ook in dit uur mag jij weer bepalen welke dat mag gaan worden. Vraag hem aan, dat doe jij via de NPO Luister-app. En als je dus niet meer even weet wat er in die lijst stond, kijk dan even op de site nposterren.nl. Dan druk je op toplijsten bovenin en dan Nederlandstalige top 1000. Hoor je hem zo meteen naar de nieuwe van Gerard Joling, niet voor één keer. En eerst meezingen met z'n allen met Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Elke

Ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Mooi dit, hè. Miss Montreal, dat heeft zij zo mooi gedaan. Door de wind. En daarvoor Gerard Joling en Niet voor één keer. Je mag nog heel even nadenken over jouw plaat voor de Nederlandstalige tot 1000.

0: is echt een multitalentje dit, hoor. Het is Laura Heijgen en in een seconde...
1: een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En wie weet vinden wij haar ook ooit wel eens terug in de Nederlandstalige top 1000. Nou, je mocht er eentje aanvragen. Dat deed je via de NPO-luisterapp. En dankjewel Jordi voor jouw suggestie. Dankzij jou draaien wij de nummer 64 van de Nederlandstalige top 1000 van 2025. En op die plaats vinden we de Frank Boeijengroep. Dit is Kronenburg Park.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

leuke samenwerking ook dit weer tussen Xander de Boussonnier en Joël Borelli. We gaan kanon en daarvoor de nummer 64 uit de Nederlandstalige top 1000. Joden de Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. Nou, we gaan zo meteen weer eventjes flink die dansvloer onveilig maken. Want het is tijd voor de vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat. En ik wil van jou weten, welke discoplaat hier in Nederland gemaakt mag ik zo meteen eventjes voor jou draaien. Aanvragen, dat doe je via de gratis NPO Luisterapp. Hoor je hem zo meteen naar Monique Spin Twijfelaar. Eerst even serieus. Dit is via

0: Paardwijfelaar. En voor even serieus, Fiesta Escalada. Ben jij er klaar voor? Ben jij er klaar voor dat jouw speakers gaan exploderen? Het is tijd voor een lekkere discoplaat. Die wordt aangevraagd door Danny. Die zegt, ja Penny, dat kan er voor mij maar eentje zijn. Eén groep in Nederland is voor mij de grootste discogroep aller tijden. Hij zei, dat moet Spargo worden met You and Me. Penny, zou je die alsjeblieft voor mij willen draaien? Danny, natuurlijk.
1: Kort en klein. De vreselijk foute, maar oh, zo lekkere discoplaat. NPO. Sterren NL.

plaat Spargo op Ster NL en You and Me. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat ik binnen nu en nou een paar seconden, dan zwiept hier de studiodeur open en dan krijg ik een papier in mijn handen gedrukt. Dan weet ik wat de laatste rangen en standen zijn wat betreft de Ster NL Top 25. Dan kan ik jou laten horen of er iets veranderd is in de bovenste 3. Is het nog steeds Damien van Os op 3? Op 2 Maakt Me Nou Niet Gek van Lil Kleine en Samuel nummer 1 Cheerio van Justin de Wild. Zoals gisteren nog? Je hoort het zo meteen direct na nieuws van 3 uur. Geef ik jou het verlossen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. 2 bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen afrit Budel en Knopert Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je bijna een klein kwartier.

0: Om 3 op Sterren NL.
1: Ja, dat is echt net op tijd. Het papier wordt net binnengebracht. Waarop staat de 3 meest favoriete liedjes van dit moment in de Sterren NL Top 25. En is er wat veranderd in die top 3? Nou, die nummer 3, dat antwoord is nee. Dat is nog steeds Damien van Os. Dit is Diamanten Ring.
0: De top 3. Om 3, nummer

is daar iets veranderd in die top 3 op 3. Wat een topplaat staat er in die Sterren NL top 25. Op nummer 3 Damien van Os en Diamanten Ring. Op nummer 2 Leeuw Kleine Samuel Welten nog steeds met Maak Me Nou Niet Gek. En op nummer 1 onvolprezen Justin de Wild. Zijn jaar kan niet meer stuk. Hij heeft het grootste nummer uitgebracht van dit jaar. Dat is gewoon een feit. Cheerio hoorde je op Sterren NL nummer 1 in de top 3 om 3. En morgen om 3 uur doen we het gewoon weer opnieuw. Een nieuwe top 3 om 3.

eruit halen aan het einde. De Drees en geloven in het leven. Voor Robert van Hemert, de man die een groot concert heeft aangekondigd voor april volgend jaar in Avos Live. En wat is het hem ook gegund. Hij werkt er zo ontzettend hard voor. Robert van Hemert en Donnie. Ik ben benieuwd of Donnie dan ook de gast zou zijn. Dat zou ik dan weer leuk vinden voor Moëtta Nou. Maar het kan toch bijna niet anders. Het is de Korte Klein Show met zometeen Robert Pater. Alleen vannacht naar Bonnie Sinclair, Rob Brandstede. Dit is Dr. Bernhard.

dat je alleen bent vannacht. Robert Water op Sterren.nl. Waar we zo meteen nog even een plaat gaan draaien uit de Nederlandstalige top 1000. Heb jij een leuke die je nog even wil horen? Dan kan je dat nu nog even aangeven via de NPO Luisterapp. Het is de laatste ronde voor vandaag. Dus welke uit die top 1000 wil jij horen? Laat het weten. Tijd ondertussen André Hazes, Leef, na Douwe Bob en Mo. Dit is Nog Even Blijven.

0: van dit jaar van Wolter Kroes, de Route du Soleil.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Yes, dat ga ik vandaag nog een keertje doen. Een hit draaien uit de Nederlandstalige top 1000. En het is het verzoekje van Adrie, die zegt... Hey Perry, als het aan mij ligt, graag iets van de bankzitters. Ja, ze stonden er afgelopen jaar maar één keer in. En dat op nummer 165. Dus ja, draai die dan maar eventjes voor mij. De bankzitters, samen met Roxy Dekker, hoor je nu afgelopen jaar op nummer 165. Dit is Huisfeestje.
1: Een hit

En Sappie doen met je grappie. Mart Hoogkamer en Billy dansen ervoor. De nummer 165 uit de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Je hoorde de Bankzitters en Roxy Dekker en Huisfeestje. Zometeen gaan we eruit met een klappertje. Namelijk met de dubbele dosis. We gaan twee liedjes draaien van één artiest. De artiest die ga ik alvast even verklappen. Ik ga twee liedjes draaien van Henk Bernaar. Ja, die man heeft zo'n ontzettend groot oeuvre. Zoveel liedjes uitgebracht, maar ja... Ik ga er zo meteen niet één, maar twee van het draaien. Welke mogen dat worden? Laat het weten via de NPO Luister-app. Draai ik zo meteen naar Marcus Sneller, de laatste. Naar normaal, dit is De Donderen.

0: Ontzettend goed liedje vind ik dit. Jari Hellegers en de Vlam in de Pan. En daarvoor Amar, de Turk uit de kroeg, samen met Stella. En de laatste. We gaan twee liedjes draaien van Henk Bernaar. En dat doe ik dankzij John. Hij wil graag Hula Paloo horen. Een plaat die ik lang niet meer heeft gehoord. Nee, dat kan wel kloppen. Die ga ik zo meteen weer even een keertje onder het stof vandaan halen. En Ramon, jij gaat voor Hou me nog één keertje vast en geniet van het leven. Dit is In de Dubbele Dosis Henk Bernaar.
1: De Kort en Klein Show. Dubbele Dosis. Dubbele Dosis. Dubbele Dosis.

was hij de gelukkige in de dubbele dosis. Henk Benaar. Je hoorde Hoola Paloo ervoor. Hou me nog één keertje vast. Geniet van het leven. Nou, genieten van het leven doen we zeker. Ook op deze dinsdag. En genieten gaan we ook zometeen van de Jan Paparazzi Show. Zometeen vanaf 4 uur hier op Sterren NL. En omdat Jan dus een weekje met vakantie is, wordt hij deze hele week vervangen door het wonderkind uit Werkhoven. Dat is goede vriend en hele fijne collega Lucas van Leeuwen. Ik wens je heel veel plezier bij Lucky Luke. En morgen om 1 uur dan gaan we het gewoon weer gezellig hebben hier op Sterren NL met een nieuwe Kort en Klein Show. Ik wens je een fijne dinsdag. Ik

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
1: Lucas van Leeuwen.

Maar ook deze versie hoor je natuurlijk regelmatig voorbij komen als je naar bijvoorbeeld de Holland Sint Hazes concerten gaat. Editie voor 2027 is al aangekondigd. Vorige week mocht Roxanne Hazes bekendmaken dat Samuel Welte en Danny de Munk de eerste gastartiesten van die editie zullen zijn.

edities dus. En misschien nog wel meer. Dat is afwachten natuurlijk. Maar dat het weer een feestje gaat worden, dat staat als een paal boven water, zoals ze dat dan mooi zeggen. Jorno, Jeffrey Kuipers en Vet Gezellig. Vet Gezellig gaan we het ook maken in deze middagshow op Sterren NL Radio.

0: Mike Petersen en Samen zijn we één. Daarvoor Numidia. Afgelopen woensdag was ze ook een van de artiesten die optrad bij het muziekfeest op het plein in Moergestel. Ik weet niet of zij in de stromende regen stond of dat ze het droog had op dat moment. Dat zullen we allemaal gaan bekijken op de beelden. Maar dit liedje bleef toch wel indruk maken, ook daar op het podium. Ik bleef geloven. En binnenkort zijn die beelden ook te zien bij Avrotros op NPO 1. Het Sterrenmuziekfeest op het plein natuurlijk. Tijd voor nieuwe muziek nu. Danny Vroger en Mickey van Wijk hoor je. Dit is Knipperlicht.
1: Dit is de nummer.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Vier plekken gezakt afgelopen vrijdag in de SterrenNL Top 25. Onze eigen hitlijst met de populairste Nederlandstalige muziek van dit moment. Ik heb het over Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Ging in de negende week van 8 naar 12. Gaat het liedje weer omhoog? Blijft het steady staan op plek 12 of gaat hij ook omlaag? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat hoor je komende vrijdag, alle rangen en standen dan in handen van Marcel de Vries. Tussen 2 en 4 in de middag, het ultieme begin van je weekend.

0: ochtendshow van Sterren NL. Is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment. En natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag. Van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen. Op NPO Sterren NL.

zeker. En inmiddels is hij begonnen aan de final countdown. Want zijn laatste twee soloconcerten gaan worden gegeven in Rotterdam. Ahoy, Gerard Joling heeft ze vorige week officieel aangekondigd. Je hoorde ook Raymond Hermans in de boeken.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat

0: zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoogte van knooppunt Leenderheide, is dat gebeurd. Daar is de rechterreis ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan, Amsterdam richting Den Bosch. Voor Vianen en auto met pech, hier is de linkerreis zo dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier.
2: Lucas van Leeuwen. Dinsdagmiddag.

je hoorde Boevenpad op Sterren NL Radio. En daarvoor Frans Duits. Lekker toepasselijk, de 5 in de klok. Dat houdt in dat misschien wel je werkdag erop zit. Dat je zo'n lekkere goudgele rakker hebt opengetrokken. Of dat je alvast aan het voorbereiden bent voor het kokkerellen. Laat even van je horen, vind ik altijd leuk. Je verhaal en je favoriete nummer zijn welkom via de

Ja, ik vind het dus echt een leuk liedje. Hij blijft echt in je hoofd hangen. Een echte oorworm, zoals ze dat dan mooi noemen. Hè? Pascal Redeker en de badkamerkraan daarvoor Vincent. En Mor Amor, por favor. En je hoort ook nog de scene en iedereen is van de wereld op NPO Sterrennl Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Tijd voor wat gevoeligheid. Met Jannes en zijn Adio Amore Adio.

0: C'est mon dernier mot.
1: La da da, oftewel mon dernier mot. Je hoorde Cloud op je radio en daarvoor nog Jannes en Addio Amore Addio. Zometeen hier Maywood en Late at Night. Ook ga ik weer een liedje uit het repertoire van Benny Nijman aan je laten horen. En nu eerst is het tijd voor de paradeplaat. En die hoor je na het overzicht van de nieuwe muziek.
2: Nieuwe muziek.

0: Maurice Sleven draait de beste muziek om je werkdag door te komen.
1: Dat vind ik heerlijk om daar een beetje mee gas te geven.
0: Je maakt kans op leuke prijzen en hoort de laatste nieuwtjes van onze artiesten. Emily op volle toeren hoor je iedere werkdag van 10 tot 1 en op vrijdag tot 2 op NPO Sterren NL.

0: Kijk omhoog, je hoorde Nick en Simon daarvoor. Het beste advies dat je kunt krijgen, ik zei het je al. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Stef Ekkel heeft er een liedje over gemaakt. En ik draai de Kido van der Graaf voor je. Met waarom nou niet de 2025 versie. Want collega Emily Sleven die besloot de stoute schoenen aan te trekken en tegen Kido te zeggen, joh, dit nummer zou je gewoon in een nieuw jasje moeten steken. En dat heeft hij ook gedaan. 27 november staat hij in de AFAS Live in Amsterdam voor een groot concert. 17:45 geweest. Benny Nijman momentje van vandaag. Terug naar 1993 met Ik wil een kus.
1: Ik wil een kus.

0: Het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer, vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits druk, met in totaal nu nog zo'n 500 kilometer file. Ook nog een waarschuwing voor het verkeer, want verspreid over het land komen stevige en zware onweersbuien voor met veel neerslag. Dus oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt nog is de A2 om te beginnen. Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 8:30 duren. De rechterrijstrook is dicht, met vertraging een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoopert Oude Rijn en Zaltbommel, is het langzaam rijden over bijna 20 kilometer. En dat kost je bijna 3 kwartier extra. En de A27 is ook druk. Utrecht richting Breda voor Werkendam, bijna een half uur vertraging.
2: Lucas van Leeuwen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

meest van jou op Sterren.nl. Wolter Kroes daarvoor, haal alles uit het leven. En daarvoor dan weer de man die eind deze maand in het huwelijksbootje gaat stappen. Want Henk Dissel gaat trouwen met zijn Sanne. Laatste voorbereiding in volle gang. Mocht je ze volgen op social media, dan zie je dat ze alles aan het fine-tunen zijn voor de grote dag dus. En namens Sterren.nl wensen we het koppel natuurlijk ontzettend veel geluk. Zometeen een avond voor In de Boeken. De nieuwe single van Fons Feuring komt eraan. Naar deze van Fleming. Dit is Zij Wil Mij in de Jan Paparazzi Show.

Over welk drankje is op dit moment nog geen liedje uitgebracht, kun je afvragen. Baco in Monaco is de paradeplaats van deze week van Ferry de Lits en Shaq. Je had al Pina Colada van Jeffrey Hezen. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon natuurlijk van Mart Hoogkamer. Moët had nou ook niet te vergeten. Grote hit voor Robert van Hemert en Donnie. Maar deze vond ik ook wel weer een keer leuk om te draaien.

Ik had het eerder in de show al met je over het concert dat Kido van der Graaf gaat geven in de AFAS Live in Amsterdam eind november. Nou, Robert van Hemert heeft inmiddels ook een groot concert daar aangekondigd. 23 april 2027 staat hij daar en daar zal ongetwijfeld ook dit liedje gaan klinken. Het is een nieuwe single, die heet Zandloopster. En daar hoorde je ook nog de Averbo's, Jeffrey Hazen, Brace en Willy Dans met Meisje. We stappen op de scooter. Van Milaan naar Rome gaan we. En dat doen we met de nieuwe single van Dave Dekker. Dit is Vespa.

0: hier ben ik een keer op nat gegaan, joh. Het was een quizvraag. In welk jaar werd het liedje Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht van John de Bever uitgebracht? En toen gaf ik het verkeerde antwoord. En letterlijk kwam ik toen 1 punt tekort om de pubquiz die ik speelde ook daadwerkelijk te winnen. Ik schaam me kapot. Ik zou dit toch eigenlijk gewoon moeten hebben geweten. En Dave Dekker hoorde je ook nog met Vespa op SterrenNL Radio, waar we alvast een beetje een voorschotje gaan nemen op de hogere temperaturen met André van Duin. Want het is zomer.
1: Het stond van

7 uur. En dat houdt in dat er ook bijna een einde komt aan deze Jan Paparazzi-show voor dinsdag 9 juni. Morgen uiteraard een nieuwe editie. Vanaf 4 uur in de middag ben ik weer te horen hier op Sterren NL Radio.

0: luistert.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
2: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
2: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend.

Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran...

0: gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
1: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
0: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen.

Iran zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apaches stortten neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Petros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte